Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Gracie Abrams.
1: 3FM.
2: Avotros.
1: Jelle Hofvenk.
3: Goedemorgen, het is zaterdagochtend en je bent bij 3FM. Zometeen muziek van Somber voor je. My Body Isn't Ready voor je onderweg. Ook de nieuwe Somjeugd ga je horen naar Drake. Hold on, we're going home.

0: bij 3FM. My body isn't ready. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle. En vanaf vandaag gaan we elke zaterdag en zondag gezellig met elkaar opstaan vanaf 4 uur. Heb ik wel zin in? Ja, geen slaapritme meer hebben. Vroeg mijn bed uit moeten, maar dan wel met de gezelligste luisteraars van Nederland. Dat ben jij. En ik dacht, laat ik even wat nieuws in het leven roepen. Het is bijzonder vroeg op deze zaterdag.
1: De eerste van de dag.
0: En de vraag is, ja, wie is de eerste van de dag in iets doen? Dat is eigenlijk de vraag. Waarin ben jij de eerste van de dag? Ik ben de eerste van de dag die tegen je praat op 3FM. Goedemorgen. Misschien ben je wel als allereerste in je hele woonplaats de hond aan het uitlaten. Misschien sta je al wel in de rij voor een winkel, voor een exclusieve lancering. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Waarin ben jij de eerste van de dag? Ik vind het gezellig als je even van je laat horen. Dan kunnen we samen aan onze dag beginnen. Waarin ben jij de eerste van de dag? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Ga ik je heel goed zetten qua muziek, hoor. Zometeen Kesso en Ray. Prada komt eraan. Ook de Red Hot Chili Peppers en Jonas Blue zijn voor je onderweg. Na hele fijne nieuwe muziek van deze Nederlandse band. Ze zijn weer terug. En hoe? Somjeu, Feels Part 2 bij 3FM.

0: eerste die een bepaalde handeling uitvoert. Maarten, die stuurt een audio-appje via de NPO Luister-app.
1: Goedemorgen, Jelle. Ben ik misschien de eerste van de dag die een audio-appje opneemt en naar 3FM toestuurt om te kijken of ze stemmen nog doet?
0: Ik denk het wel, Maarten. Ik heb nog geen andere audio-appjes binnen zien komen, dus daarin ben jij in elk geval het eerste van de dag. En, ja, Cindy, jij bent de eerste van de dag, maar misschien ook wel, als ik het heel filosofisch ga maken, de laatste van de vorige dag.
2: Ja, wellicht.
0: Want is het bij jou nog, zeg maar, is het bij jou al zaterdag of is het in jouw hoofd nog vrijdag?
2: Eigenlijk is het nog een beetje vrijdag.
0: Eigenlijk nog wel. Ja, maar, jij bent net klaar met werken in, in het café in Epe.
2: Yes.
0: En was het een drukke avond?
2: Ja, het kwam wat later op gang, maar uiteindelijk lekker druk geweest. Ja.
0: En hoe laat zijn dan de laatste mensen weggegaan?
2: Ze moeten om 2 uur de deur uit, maar het was wel kwart over 2:30, 3 bijna, denk ik. Ja.
0: Ja, ja, ja. Het was nog heel gezellig in de nazit, zeg maar.
2: Het was nog heel gezellig, zeker.
0: Maar dat fascineerde mij het meeste. Kijk, de meeste mensen die 's nachts werken, die doen het omdat het hun normale baan is. Het is mijn normale baan om hier 2 ochtenden per week om 4 uur 's ochtends te zitten. Maar jij doet dit er gewoon even naast.
2: Ja. Ja.
0: Waarom?
2: Ja, horeca. Ik heb altijd in de horeca, of tenminste als scholier, zeg maar, in de horeca gewerkt. En dat blijft dan toch een beetje kriebelen. Ja.
0: En toen dacht jij, ik ben boer, ik ga er ook gewoon lekker naast in de horeca werken.
2: Ja.
0: En hoeveel avonden, ochtenden, nachten per week doe je dat dan?
2: Nee, ik doe dit echt maar 1 keer in de maand erbij, hoor.
0: Oh, ik dacht al.
2: Nee, dat is anders echt niet te doen.
0: Nee, ik wilde zeggen, als je... Want wat boer je precies?
2: Ik til zaad.
0: Jij tilt zaad. Oké, dus het is in elk geval niet dat je maar 's ochtends heel vroeg op moet om de koeien te melken of wat dan ook. Maar nou ja, goed, Het lijkt me nog steeds een drukke baan.
2: Zeker.
0: Dan lijkt het me inderdaad ook niet dat je heel veel zin hebt om elke dag daarnaast nog in de horeca erbij te springen.
2: Nee, zeker niet.
0: Nou, ik ga jou naar bed sturen volgens mij. Ik denk dat je dat je eraan toe zal zijn inmiddels.
2: Ja, bijna wel, ja.
0: En dan zeg ik, ja, ik wilde zeggen een hele fijne dag. Maar straks dan een hele fijne dag.
2: Ja, jij ook. En wel
0: rusten. Dankjewel. Ik hoop het. Nee, dankjewel Cindy. Het is 3FM bij de luister. Waarin ben jij nou het eerste van de dag? Vind ik altijd leuk als je het even laat weten. De NPO Luister-app staat voor je open. Voor alles wat je wilt delen trouwens. The Red Hot Chili Peppers nu.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Van harte gefeliciteerd, jij gaat naar Kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

Jeannes Blue en Malief, you're the edge of desire bij 3FM. Heb jij wat met voetbal? Ik zelf echt helemaal niks. Elke keer als er een groot internationaal toernooi bezig is, dan moet mij opnieuw worden uitgelegd wanneer je buiten spel staat. Wat de regels überhaupt zijn. Maar het interessante aspect aan voetbal vind ik muziek. Daar wordt het zo'n moker interessante sport van. Want muziek kan echt iets maken of breken, toch? In voetbal, maar ja, eigenlijk ook daarbuiten. Dus voor een goed voor een voetbalteam is een goed voetbalanthem van groot belang. Oscar de Wolf die schreef in 2022 het nummer Warrior. En de Rode Duivels, het Belgische nationale team, die koos die als het WK-anthem van 2022. En dat snap ik wel. Ik bedoel, het nummer gaat over strijden en over doorzetten. Dus de boodschap is al goed. En vervolgens is de sound ook heel erg krachtig. Alsof ze er zin in hebben, alsof ze gaan winnen. Alsof ze echt wat gaan bereiken. Ze lagen er in de groepsfase uit. Lullig. Neem niet weg dat dit een ongelooflijk goed nummer blijft. Oscar and the Wolf hoor je nu bij 3FM. Dit is Warrior.

0: 3FM, ontdek je nog.
1: Ik dacht, ik neem muziek mee uit eigen stad. Ik woon in Zwolle, trots import Zwollenaar. En de muziek die daar vandaan komt is een partijtje goed. Vlak dat niet uit. Ik heb muziek meegenomen van hele stoere en toch hele kwetsbare jongens. Ik vind het heel mooi om te zien. Ik vind ze gewoon in hoe ze op het podium staan, hun podium presence, alles ziet er heel cool uit. En eigenlijk dat ze zo open zijn.

0: ze alleen maar cooler, toch? Ze hebben hele rakende teksten. Het is een beetje alsof je een kutdag hebt. Misschien heb je ook wel een kutochtend. En dan wandel je naar huis of fiets je naar huis. Volle regen. Maar als je dan dit hoort, dan maakt het toch weer goed. Nieuwe muziek bij 3FM, de nieuwste Higo, die heet Antwoord.
1: Je koopt een auto, in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Nieuwe muziek bij 3FM. You're the agent. Ring my bell.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
0: Zet zometeen niet weg. Dat is het enige wat ik aan je vraag. Ik ga een nummer voor je draaien die namelijk bijna helemaal geflopt was. De zang in het nummer Hey Boy, Hey Girl van de Chemical Brothers, die begint namelijk pas na anderhalve minuut. Toen dat nummer in 1999 uitkwam, maakte de platenmaatschappij daar zo'n ding van. Dat was zo'n probleem. Ze waren namelijk bang dat geen enkele radio-dj dat zou willen draaien. Omdat het nou, zeker in die tijd niet normaal was om pas na anderhalve minuut de zang te laten horen. De platenmaatschappij wilde dat ze een radio-edit maakten, maar de Chemical Brothers die hadden daar echt een scheidhekel aan. En je zou kunnen zeggen, de aanhouder wint, want het is een mega-hit geworden. En we draaien hem nu nog steeds op de radio. De Chemical Brothers Hey Boy, Hey Girl is voor je onderweg. Gelijk na deze van Shanna Spyro. Spyro, zo. Great Expectations hoor je nu bij 3FM.

0: Nieuwe muziek bij 3FM. You're the age and ring my bell.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Zet zometeen niet weg. Dat is het enige wat ik aan je vraag. Ik ga een nummer voor je draaien die namelijk bijna helemaal geflopt was. De zang in het nummer Hey Boy, Hey Girl van de Chemical Brothers, die begint namelijk pas na anderhalve minuut. Toen dat nummer in 1999 uitkwam, maakte de platenmaatschappij daar zo'n ding van. Dat was zo'n probleem. Ze waren namelijk bang dat geen enkele radio-dj dat zou willen draaien. Omdat het nou, zeker in die tijd niet normaal was om pas na anderhalve minuut de zang te laten horen. De platenmaatschappij wilde dat ze een radio-edit maakten, maar de Chemical Brothers die hadden daar echt een scheidhekel aan. En je zou kunnen zeggen, de aanhouder wint, want het is een mega-hit geworden. En we draaien hem nu nog steeds op de radio. De Chemical Brothers' Hey Boy, Hey Girl is voor je onderweg. Gelijk na deze van Shanna Spyro. Spyro, zo. Great Expectation, hoor je nu bij 3FM.

De Chemical Brothers hoorde je. En hey boy, hey girl bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Het is bijna 5 uur. Tijd om de deuren van de 5am club los te gaan gooien. Ik ben wel benieuwd. Wie ben jij en waarom ben je wakker om 5 uur 's ochtends op je vrije zaterdag? Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: CFM met de meeste muziek voor jou. Zaterdagochtend zometeen No Doubt, Just a Girl. Ook Sabrina Carpenter voor je onderweg.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Gracie Abrams.
2: 3FM.
3: Avotos.
2: Jelle Hofbeek.
0: Het is 5 uur op je zaterdag. Wat doe je in vredesnaam al wakker? En welk nummer past erbij? Kom er even mee door via de NPO Luister app. Heb ik nu Sabrina Carpenter voor je met Please, Please.

0: 3FM. You're the loser.
1: 3FM. Jelle Hofpenk.
0: Goedemorgen. Je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle en samen gaan we deze zaterdag beginnen. Vanaf nu elk weekend. Vind ik gezellig. Ik mag elk weekend met je opstaan. Doen we vandaag op deze vroege zaterdag ook. Of ik breng je naar bed als je uit je nachtdienst komt. Een slapeloze nacht hebt gehad. Dan zit je ook aan het goede adres bij 3FM hoor. Hey, als jij nu wakker bent, dan ben je lid van de 5AM Club. De groep mensen die om 5 uur 's ochtends opstaat op hun zaterdag in hun weekend. Voor de lol. En ik ben wel benieuwd. Waarom? Oh, mijn galm doet het niet. Wat een anticlimax. Waarom? Het is best wel vroeg namelijk. Ik zou in principe, als het even kon, nog in bed hebben gelegen. Jij misschien ook wel, maar misschien ben je wel klaar wakker. Ik vind het leuk om van je te horen. En ik dacht, laat ik dat dan ook doen. Als jij nu wakker bent, laat ik jou kiezen welk nummer bij deze zaterdagochtend hoort. Misschien wil je lekker rustig beginnen. Even een emotioneel nummer van Adele. Misschien heb je wel zin om even vol te knallen met keiharde gitaren. Nou, mag je laten weten via de NPO Luister app. Als jij nu wakker bent, ben je namelijk lid van de 5AM Club. De NPO Luister app staat voor je open. En dan hoor je nu Jurel en Sotto en Jamaican.

3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en ik heb fantastisch nieuws voor je. Als je op dit moment wakker bent, ben je onderdeel van de 5AM Club. Dat is namelijk iedereen die wakker is op zaterdagochtend en op zondagochtend om 5 uur. Het is best wel bijzonder als je in je weekend zo vroeg opstaat. Dus ik dacht, daar moet een, nou ja, toch even een onderscheiding voor gemaakt worden, toch? Dus je bent onderdeel van de 5AM Club, welkom. En het lekkere is, als lid van de 5AM Club mag je elke ochtend een liedje bepalen. Mag jij bepalen welk liedje er past bij jou zaterdagochtend of zondagochtend, maar vandaag zaterdagochtend. Lang verhaal, moeilijk verhaal. Job, die is er ook lid van, die zegt: Jelle, het is een prachtige dag. Ik heb zoveel zin om deze zaterdag op te starten met een lekker positief nummertje. Even wat vrolijks, een klein beetje energie in de tent. Heb je de Tudor Cinema Club voor me? Job, uiteraard, wat een fantastische keuze. Goedemorgen, het is 3FM met nu dus de Tudor Cinema Club. Dit is Undercover Martin.

0: Dualipa, you're the Don't Start Now op 3FM. Ik vind het altijd wel leuk van dat luchtige nieuws, toch? Word ik wel vrolijk van in deze tijd. Ik kan je vertellen, als jij denkt een zware ochtend te hebben, dan valt alles in het niet bij wat ik je nu ga vertellen. Gisterochtend reed er een vrachtwagen gevuld met koeienstront over de snelweg. Nou, weet je, de chauffeur die had de tijd van zijn leven. Lekker muziekje op, net een bakje koffie gehaald en lekker dat raampje open. Weet je, een beetje frisse lucht naar binnen, lekker dat alles doorwappert. Heerlijk, toch? Tot een auto voor hem remt en dat hij in één keer ook vol op de rem moest. Alle koeienpoep die hij in zijn vrachtwagen had zitten, die vloog naar de voorkant toe. Zo bij de vrachtwagenchauffeur naar binnen. Nou, mocht jij een baalochtend hebben, denk dan maar eens na hoe scheid je ochtend had kunnen lopen.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: ik denk, de vetste ontdekking die ik op Pinkpop heb gedaan. Royal Otis Road is Sofa King bij 3FM.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Het is Ticketmaand bij 3FM. Dit is de maand om de hele dag 3FM aan te hebben staan. Uiteraard is het altijd aan te raden als je het mij vraagt. Maar deze maand al helemaal. Want als jij 3FM luistert deze maand, dan vergroot jij jouw kans om een heel leuk najaar of een heel leuk concert in het vooruitzicht te hebben. Je maakt namelijk elke dag kans op tickets voor de vetste concerten. Van alles. Vandaag Gracie Abrams, maar ook Seth Rondeen, Nothing With Thieves, Role Model, Kensington. Je kan het zo gek niet bedenken of jij maakt kans op tickets. Het is heel simpel. Je zet 3FM aan, hoor je het ticketalarm, dan app je zo snel mogelijk naar de studio waarom jij naar dat concert wil. En wie weet ga jij er vandoor met tickets voor jouw favoriete artiest. Vandaag maak je kans op tickets voor Gracie Abrams. Heel vet, daar wil je naartoe, geloof mij maar. En die tickets die gaan er vandaag dus gegarandeerd uit. Ik ga zo een artiest voor je draaien waar je ook kans op maakt. Teddy Swims is voor je onderweg. Mr. Know It All naar Carol.

0: is eerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Maak jij genoeg foto's?
1: 3FM.
2: Jelle Hofbeck.
0: Ik dacht hier van de week in één keer aan. Ik was een beetje door mijn fotogalerij aan het terugscrollen. Kijken wat ik afgelopen jaar eigenlijk ook weer allemaal heb beleefd. Wat ik afgelopen zomer allemaal heb beleefd. Ik maak zo weinig foto's in mijn leven. Ik ken mensen die elk moment vastleggen op foto's. Die hebben van elke situatie met bijna al hun vrienden foto's. Ik heb vriendschappen waar ik nog nooit... Zeg maar, nou ja, als je puur van de foto's uit zou moeten gaan... dan is er geen bewijs dat ik vrienden ben met die personen. Laat ik het zo zeggen. Bad Bunny, die scrolde ook door zijn telefoon. En die merkte eigenlijk dat hij dus ook veel te weinig foto's maakte. Eigenlijk precies hetzelfde als wat ik had. Van die ene eerlijke avond dat hij met zijn vrienden aan het hangen was op straat. Van die ongeplande roadtrip met zijn vriendin. En van die simpele avond met de, avonden met zijn familie. Heeft hij allemaal geen foto's van. Ik dacht, daarom heb ik een opdracht voor jou dit weekend. Misschien heb je wel leuke plannen. Misschien ga je wel eindelijk weer eens die ene vriendengroep zien. Leg die simpele momenten eens vast. Want geloof mij en Bad Bunny, daar ga je absoluut geen spijt van krijgen.

Goedemorgen, 3FM, je hoorde Lady Gaga en Paparazzi. Soms kan je zo onwijs veel zin hebben in de release van een nieuw album, toch? Ik heb nog net geen aftelkalender gemaakt. Binnenkort komt mijn favoriete band met nieuwe muziek. Het kan je niet ontgaan zijn, ze hebben inmiddels 3 singles uitgebracht. En als je naar die singles luistert, dan belooft dit gewoon steengoed te worden. Het is de oude rockmuziek die je van ze kent. Het zijn gitaren, het is knallen, het is feest, er zit energie in. Het is heerlijk. Het is nog 20 dagen, 25 september komt het album uit. Nou, ik kan je vertellen, die dag moet je mij niet bellen hoor. Ik heb dit aan, ik heb dit op repeat en dat gaat er niet meer vanaf. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves, Baby Cool, hoor je nu bij 3FM.

Fresha, Faithless, Jordan, New Religion op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. Samen gaan we lekker aan deze dag beginnen. Zometeen Katy Perry, I Kissed a Girl. Voor je onderweg ook Temper City, Self-Aware ga je horen. En even kijken wat er deze zaterdag allemaal te doen is na Rihanna. Just

0: 3FM podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we ook alweer? Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet
7: loco?
6: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Gracie Abrams.
14: 3FM.
15: Avotros.
14: Jelle Hofbeck.
16: De allermeeste muziek voor jou zaterdagochtend. Zometeen Temper City. Self-Aware is voor je onderweg. Ook Olivia Rodrigo, Drop Dead ga je horen na Katy Perry. Hi, Kiss the Girl. Goedemorgen.

0: 3FM. Jelle Hofvenk.
1: Goedemorgen, zaterdagochtend. Mijn naam is Jelle en we gaan lekker opstaan samen met elkaar op deze zaterdagochtend. Wat een gekke zinsopbouw was dat. Ik ben nog een beetje aan het wakker worden. Dat maakt niet uit, jij misschien ook wel. Ik vind het gezellig als je erbij bent. En als je even van je laat horen, kan via de NPO Luister-app. Heb ik je sowieso zo meteen even nodig, want ik heb op muzikaal vlak even advies van je nodig. Wat het is, vertel ik je zo meteen. Eerst dacht ik even tijd voor wat zomerse muziek. Ik keek naar de weersvoorspellingen en de zomer was al een beetje weg, toch? Ik had mijn korte broeken alweer ergens opgeborgen. Niks blijkt minder waar. Maandag 27 graden.

Rodrigo op 3FM. You're the drop dead. Het is bijna 7:50. Het is heel vroeg in je weekend. Jij bent al wakker. Door misschien wel een heel erg luide wekker. Dus eigenlijk wil je gewoon even chill opstaan, toch? Zeker in je weekend. Ook al moet je werken vandaag. Gewoon even rustig ontwaken. Hoe doe je het nou beter dan met hele fijne ochtendmuziek? Nou, daar ben ik naar op zoek. Wat is jouw ideale ochtendnummer? Kom er even mee door. De NPO Luister-app die staat meer dan wagenwijd voor je open.

0: samen gaan we lekker aan deze zaterdagochtend beginnen. En ik dacht, wat is nou lekkerder dan opstaan met muziek? Je hebt ervoor gekozen om 3FM aan te zetten. Dat betekent dat je al houdt van muziek in je ochtend. Maar hoe lekker is het dan als we gewoon een soort van lijstje kunnen maken met de ideale ochtendmuziek, toch? Waar sta jij lekkerder mee op? Je kon het insturen via de NPO Luister-app. Dat is een hoop gedaan. En Frank, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, hallo.
0: Jij bent al wakker om wasmachines te repareren.
1: Ja, zeker. Ja. Luister, ja, altijd in het weekend doen we wat spoedreparaties. En dat begint rond een uurtje of 7. Bij hotels, restaurants, alles, noem het maar op.
0: Alles wat gerepareerd moet worden aan apparatuur, dat doe jij dus. Maar elk weekend?
1: Ja, soms wel elk weekend en dan de andere keer weer niet, weet je. Het hangt een beetje ervan af wanneer je ingepland wordt. Ja, het verschilt een beetje hier en daar. Soms wil ik ook wel een keer een weekendje vrij.
0: Ja, precies. Daar speelt nog wat af. Oh, wacht even hoor, sorry. Ik moet ook nog wakker worden. Jij luistert ook naar 3FM, betekent dat jij het ook lekker vindt om met muziek wakker te worden. Wat is dan, wat voor muziek zet jij dan aan als jij rustig op wil staan? Wat is voor jou, zeg maar, fijn om je dag mee te beginnen?
1: Nou ja, normaal luister ik gewoon lekker naar 3 in de ochtend en dan zie ik het allemaal wel. Maar ik was laatst was ik op Pinkpop, ik was met mijn vrouw erheen, was hartstikke leuk, heel gezellig. En daar was dus ook Kingfisher was daar en sindsdien luister ik dat best wel vaak. Vooral met mijn Man on the Moon, ja, dat is ook wel een lekkere knaller hoor in de ochtend.
0: Dus dat is
1: lekker in de bus onderweg naar werk.
0: Ja precies, dat is wat jij aanzet, daar word jij heel vrolijk van om 's ochtends te horen. Daar begint jouw dag gewoon nog lekkerder mee.
1: Ja, zeker.
0: Goed, ik ga hem voor je draaien. Zeg ik, werk ze vandaag en lekker opstaan.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel. En mocht jij nou nog een hele fijne ochtendtrek hebben waar jij het liefst mee opstaat, stuur hem even door. Kan ik even een lijstje samenstellen. De allerbeste muziek voor je ochtend. Kingfisher nu en Man on the Moon.

0: Nieuwe muziek op 3FM. Adela, je hoorde Ain't in LA.
1: 3FM.
2: Jelle Hofbeck.
0: Het is zaterdag. De leukste dag van het weekend, toch? Allemaal activiteiten. Er is een hoop te doen. Ik dacht, laten we het even met elkaar doornemen. Toch een beetje kijken wat er allemaal speelt in Nederland op dit moment. Slecht nieuws, als je met de trein wil vanaf Zwolle richting het noorden, richting Leeuwarden, Groningen en Emmen zijn er werkzaamheden, waardoor er daar geen treinen maar bussen rijden tussen Zwolle en Meppel. Meppel. Dat is mijn geboorteplaats, sorry. En tussen Zwolle en Dalfsen. Er rijden ook geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam en geen treinen tussen Dordrecht en Roosendaal. Mocht je dus met de trein weg willen, moet je even opletten. Ook op de weg trouwens, want de A27 is weer eens afgesloten het hele weekend lang. Beide richtingen tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. En verder is het vooral een heel leuk weekend hoor, wat we voor de boeg hebben. Hullabaloo is dit weekend, een festival in Groningen met echt een sicke line-up. Morgen staat Martin Garrix er. Vandaag onder andere Louis Capaldi, zijn enige show op Nederlandse bodem. Direct, Chef en ook Antoon kun je daar gaan zien. In Gelderland is de Airborne Wandeltocht. Dat is een herdenkingstocht voor de Slag om Arnhem in 1944. Die wandeltocht is een eerbetoon aan de 1700 Britse en Poolse soldaten die het leven lieten en begraven liggen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. En ik was nog even in het nieuws aan het kijken of er vannacht nog iets is gebeurd. In Engeland zijn er dus 800 vaten Guinness bier gestolen.

alsof het altijd alleen maar goed gaat met alles en iedereen, toch? Dat die op social media, je hoort het in muziek, alleen maar positiviteit en oh, wat is het leven mooi. De broers Adam, Jack en Ryan van AJR, die waren daar helemaal klaar mee. En ze wilden eens even laten weten hoe het dat het eigenlijk niet altijd helemaal goed gaat met ze. I'm weak and what's wrong with that? Je hoort AJR nu met Weak op 3FM. No thank you is what I should have said. I should be in bed, but damn.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

0: tweede profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
12: 3FM. Het is 7 uur, zometeen op 3FM. Coldplay met Paradise en ook de Bowser komt eraan.
13: Eetje even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

0: nieuwe Fontaine CC hoor je bij 3FM. Die heet Marianne. Goedemorgen, lekker opstaan doe je met 3FM. Zometeen Coldplay Paradise voor je onderweg. Ook de 3FM meegeeft van Miley ga je horen. Bij mijn collega Obi Rijmakers. Heel veel plezier.
1: 3FM.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is...

Goedemorgen. Het is 13 minuten over 7. 3FM staan. Flink een tikkeltje verkouden. Het is het restantje van ziek zijn, sorry. Ben je wakker? Bijna wakker? Half wakker? Maakt er niet uit. Lekker geslapen? Beetje een gênant beeld van mezelf gecreëerd vanochtend. Ik kwam er net iets te laten achter dat mijn fiets nog op werk stond. En dat ik dus vanochtend moest lopen naar werk. En ja, ik had daar gewoon eigenlijk niet meer de tijd voor. Dus toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ben een slimme jongen. Ik pak de fiets van mijn vriendin. Mijn vriendin is 1,50 meter. Dus ik zat als een soort clowntje op zo'n fietsje. Een hele grote jongen, hele kleine fiets. Met mijn knieën en mijn nek kwam ik amper vooruit. Dus mocht je vanochtend ergens in de buurt van de 3FM-studio een absolute idioot hebben zien fietsen, dat was ik. Obi Rijmakers, present. Je vriend in de weekendochtenden. Ik sta voor het algemeen takken vroeg op om jou te voorzien van goede muziek. En die heb ik ook voor je. Silva Bumpower is zo meteen. Jonas Blue, Taylor Swift, Role Model. Phoenix komt er nog aan. Het is fucking goed. Wat een mooie dag ook vandaag. Ik vind het gezellig dat we er samen aan beginnen. Of als je nachtdienst vindt, leuk dat we samen afsluiten. Mag ik even wat tegen je aanhangen? Ik heb een nieuwe ergernis ontdekt gisteravond. Ik was uit eten met een goede vriend van mij, mijn maat Joep. Krullenbol, knappe vent. Hij had zo'n opengeknoopt blouseje, zag er goed uit. En mijn nieuwe ergernis is de chatty serveersters. Ik wil echt niet zeiken op mensen in de horeca en zo. Die werken fucking hard voor een super kutloon. Maar ja, goed, wij zitten als twee knappe mannen te vreten. Zo gaat dat. En de serveerster die komt aan de tafel. En die haakt gelijk in op ons gesprek. Joep en ik zijn een gesprek aan het voeren ergens over. En zij begint meteen daar ook over te praten. En ze gaat daar net te lang over door. En ik kijk naar Joep en ik zie, die jongen vindt het ook niet leuk. En zij begint op een gegeven moment aan haar hele levensverhaal. Gewoon, zeg maar, alles tot het punt dat ze daar bij ons aan de tafel staat werd besproken. We hadden biertjes besteld. Die stonden aan de bar. De schuimkraag was al opgelost. Zij stond alleen maar te kletsen. En dit bleef ook maar zo gaan. Op een gegeven moment zei ze, ik ga voor jullie biertjes aan. Haalde ze die biertjes, kwam ze terug, ging ze nog meer praten. Voorgerechtje, nog meer praten. Hoofdgerecht, nog meer praten. Zij kwam tijdens het hoofdgerecht 6 keer vragen of het beviel. Ik werd niet goed. Dus ik dacht, waar komt dit nou door? Komt het door Joep de Krullenbol, knappe vent? Misschien dat ze dacht, daar moet ik wat mee. Komt het B, doordat ze de etiketten gewoon nog niet helemaal snapt? Of C, zijn we met z'n allen gewoon zo amicaal geworden tegenwoordig dat dit normaal is? Nou, ik kwam er vrij snel achter dat het B was. Het was haar eerste dag. Ach ja. En toen durfde ik natuurlijk helemaal niks meer te zeggen. Dus ik heb de hele avond eigenlijk alleen maar vriendelijk geknikt. Ik heb 12 keer zo, precies, een leuk verhaal. En bij het weggaan heb ik ook nog gezegd, hey, wat gezellig dat je aan tafel kwam. Dank je wel, hè. Dus misschien is mijn nieuwe ergernis helemaal niet de chatty serveerders. Ik denk dat het mensen zijn die ergens last van hebben en dan doen alsof ze een fantastische avond hebben gehad. Ik ben mijn eigen ergernis.

0: ik wil echt niet fijn zijn dat ik een soort van de doorsnee van de samenleving ben. Maar ik ben het liedje nog niet zat. En ik luister echt de hele godgansdag natuurlijk naar de radio. Want daar werk ik. En de Bauza Magnetic, die is zoveel gedraaid deze zomer. De grootste zomerhit. Ik vind het nog steeds niet stom.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Ik hoop van harte dat dat voor jou ook niet het geval is. Anders heb ik je net even heel chagrijnig gemaakt. Goedemorgen. Het is 6:56. Zaterdag marktdag. Lekker. En ik snap de twijfel als je 's morgens beneden komt. Druk je even op de knop van de thermostaat of trek je een trui aan. Ik zou met de trui beginnen vandaag, want het wordt een mooie dag. Waarschijnlijk een van de laatste dagen dit jaar dat het kwik nog boven de 20 graden uitkomt. Maandag hebben we nog één uitschieter, dan wordt het in één keer 25, 26 graden. En daarna lijkt het echt tijd te worden voor gewoon met een kleedje en een kop warme chocola lekker op de bank. Mocht je toch vandaag al lekker op de bankje gaan zitten, is er genoeg sport te bekijken. 4 wedstrijden in de Eredivisie met vanavond om 8 uur de topper Ajax-PSV. En op 3FM, dat is wel even goed om te weten, is het 3FM ticketmaand. Dat betekent dat je elke dag in september kans maakt op concerttickets. Allemaal voor een ander concert, dus elke dag kun je iets anders winnen. Vandaag bijvoorbeeld tickets voor Gracie Abrams in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus ik herhaal nog maar eventjes, de hele dag worden er kaarten uitgedeeld voor Gracie Abrams in de Ziggo Dome. Houd 3FM aan, dan moet de rest vanzelf gaan. Check je nu de nieuwe van Silver Bumper. Die ziet eruit als een schoffie uit Engeland. Ah, en dat is hij ook, Sheffield. En hij maakt beukers.

voor half acht, Luna en Voorbestemd hoorde je. Goedemorgen. Obi hier met de ochtendshow. Een tikkeltje verkouden, maar kan de pret niet drukken. Ik zeg denk ik wel 100 keer per jaar op de radio dat iets mijn lievelingsliedje of mijn lievelingsband is. Of dat iets een plekje in mijn hart heeft. Betekent niet dat het gelul is. Ik ga gewoon glimlachen van hele goede muziek. En ik zat in zo'n rabbit hole deze week. Ik wil weer even terug naar 2009. Ik zat een filmpje te kijken op YouTube van Blogotech. Een Frans YouTube-kanaal dat echt fantastische optredens organiseert en filmt. En in 2009 hadden zij Phoenix, Franse band, op de Place du Trocadéro in Parijs. En zij spelen een one-taker set midden op het plein. Eiffeltoren op de achtergrond. Er is een stel net getrouwd. En die staan in pak en bruidsjurk op dat plein. En een van de allerbeste Franse bands aller tijden begint te spelen. Op je bruiloft in principe. Nou, dat is puur toeval, maar schitterend toch? Het was niet hetgene dat mij meest opviel in die video. 2009 was gewoon echt een hele andere tijd. De beeldkwaliteit was laag. Mensen lopen nog rond met van die kleine zilveren fotocameraatjes met zo'n lens die er dan uitschuift. Niemand heeft ook een telefoon vast, want ze zijn niet aan het bellen. Dat is het enige wat je toen kon met je telefoon. Iedereen kijkt blijer, de kapsels zijn niet hip, de shirts zijn allemaal felgekleurd met teksten erop. Skinny jeans, man. Iedereen in die video heeft skinny jeans aan. Maar we waren zo vrolijk in 2009. En de muziek was ook gezelliger, minder gelikt, echter, denk ik. Ik kreeg bijna tranen in mijn ogen van het aanzicht. Ik ben toch even gaan googlen waar je tegenwoordig nog skinny jeans kan kopen. En die komen weer terug. Het moet. Net als deze muziek hoop ik dan. Phoenix en 1901.

contrasten. Het is namelijk aan de ene kant de internationale dag van de baard. En aan de andere kant ook de dag van de paling in Nederland. Dus heb je ruw en glad. En vanavond speelt Roxy Dekker in de Ziggo Dome. Tegelijkertijd spelen de Black Keys in de AFAS Live. Dan zou je de Black Keys ook best wel ruw kunnen noemen. En in de Ziggo Dome staan ook hordes tienerjongens weg te glibberen. Dus dat wordt een mooie mengeling van mensen als die concerten vanavond klaar zijn, denk ik. Die komen elkaar zo tegemoet op dat treinstation. 3FM, het is zo meteen Taylor Swift, de eerste host hier.

Model voor je draaien op 3FM. Dat vind jij leuk. Wen er maar van staan. Hey, en als je er nog echt een beetje aan moet wennen, hij is een van de artiesten waar je deze maand een lading tickets voor kunt winnen. Zorg ervoor dat je hem even veel luistert, want september is 3FM ticketmaand. Alle ins en outs check je op 3FM.nl. Zijn naam is dus Role Model. Ken je die ene scène uit Top Gun? Dat ze in dat café zitten en dan met z'n allen achter de piano. En dan spelen ze Goodness Gracious, Great Balls of Fire. Dat is een bekende scène en mijn lievelingsfilm. En ik krijg dat beeld ook een beetje bij Role Model. Die gaat denk ik echt nog op zo'n kruk zitten in de kroeg. Die speelt dan zo verdomd goed piano. Kan die ook nog eens heel goed zingen. Alles wat hij maakt klinkt gezellig. Volgens mij wint hij alle vrouwen zo om zijn vinger. En die nieuwste van hem, die vind ik ook goed. Ik raak hem maar niet zat. Ik denk dat jij dit ook een fantastisch liedje vindt. Zijn naam is Role Model en dit is High Hopes 3000. Ja, snap je nu dus die piano in die kroeg? Ja.

0: Milo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Dat is lekker wakker worden. Lord hoorde je en Royals bij 3FM. Zometeen ook Samber, My Body Isn't Ready en... I caught up op, I love it, komt eraan.
1: 3FM.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Oko.
4: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9K.

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas.

0: 8 uur precies. Zometeen op 3FM, tickets voor Crazy Abrams. En ook Somber komt eraan.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
9: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Gracie Abrams,
9: 3FM,
10: NTR,
9: Obi Rijmakers.
0: Hey, goedemorgen. Het is 4 minuten over 8. 3FM staat aan, de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. En zometeen hoor je Icona Pop. Eerst Summer, My Body Is Already.

Hey, goedemorgen. 11 minuten over 8. Icona Poppen, Charlie XCX hoorde je. En I love it. 3FM staat aan, een iets wat verkouden en nasaal klinkende Obi-Rijmakers hier met de ochtendshow met de meeste muziek. Goedemorgen. Ik hoop dat je goed wakker bent geworden, al een loeidikke bak koffie achter de kiezen hebt, of thee als dat je ding is. Wordt een prachtige dag vandaag, 20 graden, het zonnetje schijnt. Perfect moment om eens even wat nieuws te ontdekken, ja toch? Al hoef ik denk ik weinig animo te creëren bij je om hier naar te luisteren. Het zijn de officieuze regeerders van Nederland. Ik denk heel eerlijk dat zelfs Wim Lex minder voor elkaar krijgt dan deze gasten. Het is de nieuwste van Direct. My Friend hoor je nu bij 3FM.

0: Tate McRae en Greedy op 3FM. Deze maand loont het om zelf ook een klein beetje hebberig te zijn. Het is namelijk
1: 3FM Ticket Maand.
0: Dat houdt in dat je elke dag in september kans maakt op tickets voor een andere artiest. Vandaag op het menu van de 3FM Ticket Maand, Gracie Abrams in de Ziggo Dome. Een show waar echt heel veel mensen heen willen. En ik heb de tickets voor je. Het is super simpel. Hoor je het 3FM ticketalarm, dan moet je echt als de bliksem met de NPO Luister-app een berichtje sturen met waarom jij graag naar Gracie Abrams in de Ziggo Dome wil gaan. Installeer die app even als je hem nog niet hebt. Is dat het geval? Maak gelijk zo'n godsgloeiende NPO-ID aan. Want anders ben je daar nog 4 minuten mee bezig en dan grijp je naast die tickets. Want dat is echt net als Lucille Werner. Het kan zomaar vallen.

0: Het is bijna 8:30 en hij ging af.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Gracie Abrams.
0: Ach, kaarten voor Gracie Abrams. Vandaag de hele dag te winnen bij 3FM. Het is super simpel. Je moet gewoon wachten op het ticketalarm. En gaat hij af, dan moet

0: je een berichtje sturen via de NPO Luister-app en even laten weten waarom jij heel graag naar de artiest wil die vandaag in de ticketmaat zit. Ik werp even een blik in die NPO Luister-app. Nou, die is zo'n beetje ontploft. En ergens in Nederland gaat er nu een telefoon over. Lucas, goedemorgen.
1: Hoi.
0: Hey, je spreekt met Obi van 3FM. Lucas. Lucas. Ik hoor Lucas niet meer. Ik hoor een heleboel achtergrondgeluid. Lucas, hou de telefoon even in je oor.
1: Ik ben hier.
0: Ja, hey, jongen. Ik zie jouw berichtje. Wat schreef je nou? Ja, dat gaat...
1: Dat ik wil met mijn moeder.
0: Je wil met je moeder naar Gracie Abrams? Ja, Lucas, een verbinding die overleefde bijna niet. Maar Lucas, goed nieuws. Jij gaat met je moeder naar Gracie Abrams. Lucas, je krijgt kaarten in de 3FM ticketmaand. Ik weet niet wat er gebeurt. Volgens mij lijkt alsof hij ergens met de bluetooth van de buren is verbonden. Maar...

Ik ben heel erg enthousiast over een nieuw liedje. Ik wil het even aan je laten horen. Het gaat om Radio Free Alice. Zo heet die band. Zijn op dit moment echt heel groot aan het worden in de UK. Grote tour aan het doen over de hele wereld. Ze zijn ook even in Nederland gestopt op Best Kept Secret Festival. Daar was ik toevallig. Ik vond dit mega goed. Ik had een klein beetje tranen ook op het festivalveld. Ik bedoel, lange nachten, kort slapen. Dat doet het wel met je. Maar het is super dromerig. Het klinkt totaal niet als alle hits die worden gemaakt. Dus als je een beetje verwacht dat het zoiets wordt, nee. En degene die het zingt heeft ook een super interessante stem. Maar alles bij elkaar, het is wel een beetje weird, maar op een goede manier. Radio Free.

is een mooi liedje, toch? Ja, ik ben er heel enthousiast over. Radio Free Alice en Crying With You hoorde je bij 3FM. Het is 13 minuten over 8:30, de weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Binnen nu en een paar tellen hoor je Sam Smith en Kim Petras. Unholy komt eraan. Het wordt een prachtige dag, 20 graden, volle zon. Dit is Sixpence Under Richer en Kiss Me.

Holy bij 3FM. Echte lijp verhaal speelt zich af in Canada. Er is een speciale 137 karaat diamant voor het eerst in 100 jaar tijd tentoongesteld in een museum. De Florentiner diamant. En in die 100 jaar tijd dacht iedereen dat die diamant was verdwenen, maar uiteindelijk bleek dat de keizerlijke familie hem al die tijd in een kluis had bewaard. Gewoon naast de paspoort en een paar tientjes in contant geld. En ik heb nu bij 3FM, ja, zou ik willen zeggen, een beetje de muzikale variant van de Florentiner diamant. Het is een parel van een plaat die in de weekendochtend op 3FM al jaren niet is gedraaid. Born to Die van Lana Del Rey hoor je nu.

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
0: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle

0: hoekjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 3FM. Good morning. Het is 9 uur. Zometeen op 3FM hoor je Avicii en Edel Black. Wake me up. En ook Cameron Whitcomb. Komt eraan.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag.
6: 3FM.
7: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
18: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM ticketmaand.
18: Vandaag jouw kans op tickets

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren.

0: Ik vrolijk wakker worden. Cameron Whitcomb hoorde je en Kingdom of Fear.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Zaterdagochtend, dus ergens tussen nu en vanmiddag sta je met een karretje in gangpad 3. Waarschijnlijk vast, omdat iedereen boodschappen aan het doen is. Gaan we zo vast even een beetje mee oefenen. Een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel komt eraan. Dan kun je een hele gevulde voorraadkast winnen. Gratis en voor niks. Hoef je niet zoveel voor te doen. Ik ga je 3 producten geven uit de supermarkt, inclusief een prijs. En het is aan jou dan om te raden of de daadwerkelijke prijs in de supermarkt hoger of lager ligt. Het is dus van belang dat je een beetje onthoudt wat de prijzen zijn in de supermarkt. Zullen we een kleine oefenopgave doen? Denk bijvoorbeeld aan Salakis Classic Greek Feta Kaas. Let op, dat is het A-merk. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Salakis Classic Greek Feta Kaas. Meer of minder dan 3 euro? Die heb je denk ik fout. Het juiste antwoord is minder. 2,75.
2: De

podcast aanvullen. Het is een mooie dag vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar vooral veel zon. En er wordt lekker droog. Temperaturen rond de 19 tot 20 graden. En maandag 25. Weet je, de laatste lekkere dagen. Kan ik je deze even aanraden van Jungle. Dit is Someday Somewhere. Zonnig liedje.

0: Sinclair en Love Generation bij 3FM. Boodschappen doen is topsport. Je moet bukken, rekken, rijken, tillen... en dan aan het eind een hele pijnlijke afrekening. En met een beetje geluk kun je dat laatste deel lekker skippen vandaag.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Want als je bij mij prijzen kunt raden... dan verdien je rond 9:50 altijd gratis boodschappen op 3FM in het weekend. Moet je het wel beter weten dan Michael. Goedemorgen, Michael.
2: Hey, goedemorgen.
0: 32 jaar, uit Rotterdam. Waar in Rotterdam?
2: In het centrum, dus richting, ik weet niet hoe bekend je in Rotterdam bent.
0: Ja, goed bekend.
2: Kijk, bij Oostplein.
0: Oh, nou, dat is een prachtige plek, bij het museum daar.
2: Bij het Gemaal.
0: Oh ja, oké, check. Het is heel insider voor mensen uit Rotterdam, maar ik kom uit Vlaardingen. Ja. En iedereen uit Vlaardingen zegt altijd dat ze uit Rotterdam komen. Dus ik dacht, doe ik dit ook een keertje.
2: Ja, nee, precies. Maar daar heb je de Groepenfabriek, dat is ook heel leuk.
0: Ah ja, dat is zeker waar. Goed poppodium. Nou, Michael, even ter zake. Ik heb 3 supermarktproducten voor je, 3 prijskaartjes. De vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Heb je het goed, dan mag je product hebben. Zit je ernaast, dan gaat die linea recta naar iemand met vlugge vingers en de NPO-luisterapp. Daar mag je ook mee spelen. En heb je ze allemaal goed, dan stuur ik een volle tasboodschap naar je toe en vul ik in één keer je hele voorraadkast aan.
2: Fantastisch.
0: Nou, daar gaan we, jongen. Ja. Veel succes. Waza. Thanks. Volkoren knekkenbreud. 260 gram. Kost dat meer of minder dan 2 euro?
2: Minder.
0: Minder is goed. 1,75 was het. Product nummer 2. Dit is wel een moeilijke. Unicura Balans Antibacteriële Handzeep. Zo'n pompje. Kost dat meer of minder dan 4 euro?
2: Minder, hoop ik.
0: Minder is goed. Ja hoor. En dan de laatste voor de volle boodschappentas. Koopmans Quark Cake Appelkaneel. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Het gaat hier dus om die mix.
2: Om de mix. Minder.
0: Minder is goed! Hey. Michael uit Rotterdam het hele boodschappenspel uitgespeeld.
2: Oh, fantastisch. Mooi, man.
0: Heerlijk gedaan. Ja. Super zeg. Nou, we gaan je voorraadkast aanvullen. Er komt een lading boodschappen jouw kant op tegen de tijd dat je terug bent van vakantie. Want je bent net weg, toch?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn net onderweg. Dus dat komt goed uit als het daar weer lekker gefilterd is als het thuis komt.
0: Nou, heel goed. Veel plezier op vakantie. En als je terugkomt, dan staat er een prachtig pakket met heel veel boodschappen voor je klaar.
2: Yes, super. Dankjewel.
0: Later, Michael. Als je nou denkt, hey, die Michael, die deed dat helemaal niet zo gek. Ik denk dat ik dat ook wel kan. Morgenochtend, 9:50, een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Olivia Rodrigo hoor je zo meteen. Naar de nieuwste van Ella Langley. Dit is Choose in Texas. Just

ik vind dit echt zo'n supermarktliedje. Maar dan in de beste vorm eigenlijk. Jordi Kelvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean. Feels bij 3FM. Het is er zo eentje waarvan je wel een beetje in de matigte je karretje aan gaat lopen, weet je wel. En daarvoor Olivia Rodrigo en Driver's License. Good morning, het is de weekendochtendshow. 10:04. Obi Rijmakers hier. Sienna Spyro heeft met Die on This Hill echt al bewezen dat ze een partij kan zingen waar je bang van wordt. Ze heeft een nieuw liedje, The Great Expectation. Die ga je zo meteen horen. Die vind ik misschien nog wel interessanter. Die ontstond namelijk toen Sienna een tijdje in New York woonde. En toen had ze contact met een gast die de hele tijd zei: hey, schatje, wil je never nooit meer kwijt? Ik kom je opzoeken. Ik kom naar je toe. En iedere ochtend liep ze dan de appartementencomplexen uit en dan had ze toch een beetje het idee: nou, misschien staat hij er wel vandaag. Komt hij in één keer toevallig langs? Voel je natuurlijk van mij af aankomen. Die man die heeft er nooit gestaan. Loze beloftes, zo gaat het dan. En uiteindelijk ging die plaat daardoor ineens niet meer zozeer over hem, maar juist over hoe lang je jezelf kunt vasthouden aan het idee van iemand. Aan wat iemand zou kunnen zijn in plaats van wat diegene daadwerkelijk is. Great Expectation. Het is pijnlijk, maar wel goed voor inmiddels 80 miljoen streams. Doet ze dan maar netjes. Sienna Spyro hoor je nu op 3FM.

20 graden, zonnetje schijnt. Voelt ook als een unicum na de afgelopen weken. Eredivisie vandaag, 5:30 NEC tegen Feyenoord. 7:15 FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. En dan 8:00 Ajax tegen PSV. Oh, lekker. En 9:00 nog Willem II tegen Excelsior. Maar ja, die ben je dan al lang weer vergeten. Het is vandaag Internationale Dag van de Liefdadigheid. Om die reden mag mijn vriendin vanavond voor mij een keertje koken. Ook wel eens lekker. Temper City hoor je nu bij 3FM. De meeste muziek zelf.

0: 3FM met Roxy Dekker en Bare Minimum. Goedemorgen, Raman van Koeien.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Wat ga jij aan doen vanavond?
1: Qua kleding bedoel je?
0: Naar Roxy Dekker.
1: Oh, naar Roxy Dekker. Ja, dan ga ik natuurlijk voor mijn gele slip.

0: Nou, raam over koeien, zometeen te horen op 3FM vanaf 10 uur.
1: Ja.
0: Hoe is het met je allereerst?
1: Het gaat goed, ik ben weer...
0: Je bent nu terug van vakantie, toch?
1: Ja, back from vacation.
0: Ach, was het lekker?
1: Ja, was echt lekker.
0: Een nutteloze weer. Vraag ook, heeft niemand wat aan. We weten allemaal dat je het lekker had.
1: Ja, natuurlijk, ja, precies.
0: Ja. Ja, echt en met de privéjet gewoon weer?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Butler mee.
1: Ja, heel veel op en neer gevlogen, ook gewoon af en toe nog. Omdat ik toch dacht, ik
0: was je wat vergeten thuis?
1: Ja, precies. Ja. Die gele onderbroek weer.
0: Ja, je terug je haar verder, doe je het lekkerst gewoon in je eigen badkamer. Ja, dat snap ik.
1: Die spiegel vertrouw ik meer dan in een hotel.
0: Ja, tuurlijk. Nee, wat heerlijk, jongen. Maar je bent ook veel. Waar ben je geweest?
1: Ik ben in Barcelona geweest.
0: Ah, daar lusten ze ook wel een slokje wijn.
1: Daar lusten ze absoluut een slokje wijn.
0: Nou, dus ik ga ervan uit dat je een klein wijnadviesje hebt meegenomen van vakantie.
1: Nou ja, dan zou ik gaan voor... je hebt ook Spaanse Sauvignon Blancs. En
0: okay.
1: Die zijn gewoon lekker, lekker fris. Die zijn lekker ook... nou, gewoon net... Het voelt, ik weet niet of hoe dat komt, maar het voelt altijd nog wat frisser als je ze daar drinkt.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik weet niet wat je doet zo meteen. Als je aan het luisteren bent, je denkt... Oh joh, weet je wat, ik pak ook even mijn privéjet.
0: Ja.
1: En dan ga je lekker naar... Jazeker, moet je echt doen. Want dan drink je frisse Sauvignon Blanc daar. En het is lekker weer daar nog 40 graden ongeveer gevoelstemperatuur.
0: Zo.
1: Leuke is... Die privé je niet, maar de wijn heb je al voor onder de 100 euro.
0: Ja, het is in principe alles in Barcelona.
1: Ja, dat is niet zo duur, joh. Je kunt alles kopen aan iedereen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
2: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinplus weekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Pak eens een podium.
4: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop.

0: Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag.
1: Dankjewel.
0: Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de AWB. 2 files, langer dan 10 minuten op dit moment in Nederland. De A1 Amsterdam, Apeldoorn voor Barneveld. Heb je 13 minuten vertraging. En de A12 Den Haag-Utrecht voor het Kanaleneiland. 25 minuten. 3FM.
2: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: de Benelux. De allermeeste muziek in je weekend krijg je hier. Harry Styles, Daft Punk en Teddy Swimso. Eerst het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een
1: apothekersassistent. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Oeko.
10: Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets voor
13: Gracie Abrams.
12: 3FM.
13: Want
12: Ramon Verkoeien.
14: Good morning, de prins van de radio is terug. Met ook in het nieuwe seizoen de meeste muziek in je weekend. Daft Punk Around the World komt eraan zometeen. En eerst is dit Harry Styles.

Ik was er de afgelopen week op vakantie. Het was serieus een hel van een vakantie. Overal junks. Echt mega veel straatrovers. Daar ik ben serieus meerdere keren achtervolgd. Voor mijn telefoon of mijn goedkope horloge. Echt mega bizar. Je voelt je serieus echt onveilig in die stad. Nooit meegemaakt. Dus ja, weet je, ook nog die muziek van Barcelona. Ik versta er helemaal niks van. Kortom, laten we een grote muur om die stad bouwen. Gewoon een ideetje. Zeg maar wat. Afijn, heel fijn om weer terug te zijn met de allermeeste muziek in je weekend. Dat gaan we vieren met Years and Years, Carol G zo meteen. En hier is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar kloot! Yes!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

echt zo'n liedje dat langzaam op je groeit, hè? Maar de eerste keer denk je nog, ik weet het niet helemaal. Maar geloof me, over een paar weken is het één van je favorieten. Alleen is het Carol G. Carol G. Ja, geen familie van Jan G. trouwens. Samen met

Avril Lavigne bij 3FM Complicated. Er komen veel berichten binnen via de NPO Luisterapp. Dank daarvoor Tessa die zegt... Hoi, ik ben druk bezig met het verzorgen van paarden op de manege. Ik ruik het hier, Tessa. Rogier is onderweg naar de Wereldhavendagen in Rotterdam. Anthony die zit met vrienden in de auto richting België voor een vrijgezellenfeest. En wat je plannen ook zijn. 3FM is erbij met de allermeeste.

0: Justin Timberlake, Mirrors, in het weekend van 3FM. En Ilke Klein, Joris Voorne voor Transmission.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het gaat echt waanzinnig goed met de Nederlandse zangeressen. Ze breken record na record. Roxy Dekker is een mooi voorbeeld. Zij maakte deze week bekend dat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de Johan Cruijff Arena staat volgend jaar. Wow. Ook Bente doet iets unieks. Eind dit jaar gaat ze 5 shows in een grote zaal van Paradiso doen. En nog nooit deed een Nederlandse soloartiest zoveel Paradiso-shows achter elkaar. Vermoed is ook dat Bente ergens rond die tijd met een nieuw album gaat komen. Want ze is al druk met nieuwe muziek bezig. Een van die nieuwe liedjes, die kwam gisteren.

0: 3FM Rihanna Umbrella. Mijn naam is Ramon. Terug van vakantie, bruiner dan ooit. Goed, dan weet je dat ook bij deze. En ik draai de meeste muziek voor je met onder andere Martin Garrix, Ed Sheeran en veel meer.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Ramon.
1: Met onder andere deze.

0: voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40%.

0: 3FM de meeste muziek in je weekend krijgen. Hier Jonas Blue, Faster People zo meteen. Maar eerst het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden.
0: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB met op dit moment 2 meldingen langer dan 10 minuten. De A16 Breda-Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein heb je

0: 14 minuten vertraging. Er staat een auto in brand. Het zijn nooit de fijnste auto's. Er is één rijstrook open. A28 Groningen-Zwolle. Voor de wijk heb je 44 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is er dicht. 3FM.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Gracie Abrams.
16: 3FM.
17: Want
16: Ramon Verkoeien.
0: En ook nog te winnen zometeen een zak kroephoek naar keuze. We hebben echt alles liggen hier qua kroephoek. We spelen de sloomste mensen en je krijgt muziek. De allerbeste voor de zaterdag. Met de opposites ook naar Jonas Blue.

Kicks. Hey, fans van de Opposites wachten er nu al maanden op. Wanneer komt dat nieuwe album? In 2013 brachten Twan en Willem voor het laatst een album uit. En ze hebben gezegd, er komt verandering in. Maar wanneer dan? Wanneer dan? Nou, daar leek deze week eindelijk antwoord op te komen. Want de Opposites posten op Instagram de tekst. Eindelijk is hij er dan. Op veler verzoek. Ja, het ging alleen niet over een album. Maar het ging over de kidscollectie. Ze hebben hun merch nu ook in kindermaten. Kortom, we moeten nog even geduld hebben. En gelukkig is dat onze sterkste kant. Gelukkig is er een voorproefje van het album. Feestje op me gaf. De

Milky, Mel Grab, Just The Way You Are in het weekend van 3FM. Lekker sportdagje vandaag. 4 uur de kwalificatie van de Formule 1 op Monza in Italië. Dit wielrennen is de Vuelta nog altijd bezig met vandaag een flinke bergetappe. Botik van de Zandschulp komt in actie tijdens de derde ronde van de US Open. En dan is er ook nog een waanzinnige speelschema vandaag in de Eredivisie. Om 5:30 NEC tegen Feyenoord. 7:15 Utrecht tegen Go Ahead Eagles. En dan om 8:00 de topper Ajax-PSV. Ja, heel benieuwd wat al die aankopen gaan doen vanavond om 8:00. Hè? Mooie wedstrijd. En om 9:00 heb je ook nog Willem II tegen Excelsior. Ja, nu al spierpijn omhoog. Geniet van de sport zaterdag. 3FM draait de meeste muziek met Summer Zo. En eerst Nadie.

0: zaterdag Samber. Zometeen hoor je hier Ella Langley en ook Miley komt eraan als ze 3FM meegeeft. En de Black Eyed Peas.
1: De slomste mens.
0: Ja, maar eerst om het rustig aan. Zoals ieder weekend spelen we de slomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. Aan jou de vraag om te raden wie je vertraagd wordt zometeen. Heel belangrijk om dan je antwoord te sturen naar de NPO Luister-app. Dus het antwoord, als je dat weet, moet je dat meteen sturen naar de NPO Luister-app. Download dat ding meteen, even handig om te hebben, gratis. Als je het antwoord weet, win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Ja, we proberen maar eens snel te praten met een zak kroephoek in je mond, dat is niet te doen. Let heel goed op, er is een legende, een oude legende uit de media die is er opgestaan, is vertraagd. Aan jou de vraag, wie hoor je hier vertraagd? Wie is de sloomste mens? Dit is de opgave.
2: Scheveningenstrand. Bobby en ik zijn hier elke dag.
0: Dus niet Bobby Eden.
2: Balletje gooien, uitwaaien, kopje koffie. In de zee durft Bobby niet.
0: Oh.
2: Jammer. Ik gun het daar zo. Mijn rondvraag heet schuilen in schoonheid.
0: Ja.
1: De slomste mens.
0: Ja, wel een bekende stem toch? Als je het weet, wie je net vertraagd hoorde, stuur meteen je antwoord naar de NPO Luister-app. Dus wie hoorde je net vertraagd? Ik denk wel iemand die vroeger wat sneller sprak dan net. Als je het weet, stuur het door naar de NPO Luister-app en dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze.

0: 3FM meegids van deze week. De nieuwe Miley. Zometeen Ella Langley. Dus ja, pak je hobbelpaard er vast bij. Helemaal leuk zo. Moet hobbelen.
1: De sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens. Waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie zoeken we vandaag? Wie is de sloomste mens? Luister heel goed. Dit is de opgave voor vandaag.
2: Bobby en ik zijn hier elke dag. Balletje gooien. Uitwaaien. Kopje koffie.
0: Bobby is geen mens, denk ik.
2: In de zee durft Bobby niet. Jammer.
1: De sloomste mens.
0: Ja, we gaan die grande finale spelen met Arne uit Markelo. Hey Arne.
3: Ja, goedemiddag Raoul.
0: Goedemiddag, hoe is het met je?
3: Ja, zeker, prima.
0: Ja, ik hoor dat je net, ja, lekker weekend sowieso. Ik hoor net dat je net nieuw glas hebt in de berging.
3: Ja, klopt. Ja. Hebben we gisteren laten plaatsen. Ziet er mooi uit.
0: Ja?
3: Moet nog een klein beetje aan geklust worden. Dus een beetje plamuur, een beetje schilder. Dus ja.
0: Het klinkt alsof jij dit zelf kunt.
3: Nou, dat lukt nog wel. Maar ik heb zeg maar anderhalve linkerhand op.
0: Anderhalve linkerhand heb je. Ja, dat is onhandig. Ja. Ja. Tenzij tenzij je links bent.
3: Ja, dat is het heel spijt ben ik wel links. Dus dat komt dan wel weer goed uit.
0: Okay. Wat zijn de plannen nog verder voor vandaag?
3: Dat was een klein beetje daar een klus. En vanavond nog een feestje van buren.
0: Klinkt wel lekker, man. Klinkt echt als een typisch weekend, Arne.
3: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
0: Ondertussen zit je ook nog in de grande finale van de sloomste mens.
3: Ja.
0: Wie denk je dat er vertraagd is vandaag?
3: Ik denk dat het Matthijs van Nieuwkerk is.
0: Matthijs op je knieën van Nieuwkerk. Laten we luisteren wat dat het goede antwoord is.
4: Bobby en ik zijn hier elke dag. In de zee durft Bobby niet. Jammer. Ik gun het daar zo.
0: Voor de duidelijkheid, dit was een hond. Arne, dat is het goede antwoord.
3: Ja, nou top. Mooi, hartstikke mooi.
0: Matthijs van Nieuwkerk is weer helemaal terug. Hij interviewt de mensen in zijn podcast. Schuilen in schoonheid. En daarnaast presenteert hij ook binnenkort weer een quiz op SBS6. Dat heet The Golden Elevators.
3: Ja, klopt. Ja,
0: leuk,
3: toch?
0: Ja, leuk dat hij weer terug is. Of hoe sta jij daarin?
3: Ja, nee, goed. Volgens mij heeft hij toch tweede kans, toch?
0: Ja, natuurlijk, vind ik ook.
3: Ja.
0: Je hebt helemaal gelijk. En hartstikke goede presentator. De podcast, heb je die al gecheckt of niet?
3: Nee, die heb ik nog niet gecheckt. Nee.
0: Ik ook niet. Ik vond de filmpjes wel iets dat ik dacht van zo, dat is wel een theater weer. Daar moet je even doorheen.
3: Okay. Ja, okay.
0: Maar goed, het is Matthijs in Nieuwkerk. Nee. Ja, precies. Ah. Het levert je op een zak groephoek naar keuze. Naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je hebben?
3: Cassave.
0: Nou, super, die stuur je kant op.
3: Ja, super.
0: En een fijn weekend, hè?
3: Ja, ook fijn weekend. En, we blijven luisteren.
0: Helemaal goed, fijn om te horen. Dankjewel, hè.

0: 3FM, ontdek je nog.
1: De nieuwe popsensatie van dit moment komt uit Slowakije. Adela is haar naam. Vorige maand gaf ze een van de allerbeste optredens die je op Lowlands kon zien. In januari staat ze in de Ronda van Tivoli Vredenburg. Nu al uitverkocht. En deze track ga je vaak horen. Nieuw bij

0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch...
3: Glashelder.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
9: Pak zelf eens een podium.

0: nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Pak eens een podium.
3: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Coco.
6: Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
8: 3FM.
9: Het is zaterdag, het is bijna 1 uur. Dat betekent Mark en Mai op de radio. Hallo!
10: Yay, zin in!
9: Wat een gezelligheid. Zometeen kans op kaarten voor Gracie Abrams.
10: Ja, luister allemaal.
9: In deze overheerlijke ticketmaand. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden.
9: 3FM.
12: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, hè? Dus niet straks.
15: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en ADL. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: heb je op internet, op hele rare websites. Maar dit is gewoon de band. 21 Pilots en Stressed Out. En voor Shakira en het heerlijke Die Die.
1: Je luistert naar Mark en Mai elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4 'smiddags op 3FM. Dit zijn wij. Ik ben Mai. Tegenover mij Mark.
0: Goedemiddag.
1: Mark, fijn dat we elkaar weer even zien. Je was even van de radar verdwenen ook.
0: Ik denk dat ik het raarste mailtje heb gestuurd dat iemand ooit heeft gestuurd.
1: Dat klopt.
0: Ik denk dat ik het raarste werkmailtje heb gestuurd.
1: Afgelopen maandag, mijn vrije dag, opende ik toch even mijn mail om te kijken. Hey, ben ik belangrijk vandaag?
0: Nou, maar ben ik belangrijk?
1: Maar dat is toch een beetje... Het is gewoon een bevestigingsmoment als je een mailtje opent van... Hey, misschien vindt iemand me toch nog relevant of zo.
0: Ik vind het wel grappig dat jij dan... Ik bedoel, ik vind het alleen maar vervelend als ik belangrijk ben. Ik denk alleen maar, ik wil niet belangrijk zijn vandaag. Laat me met rust.
1: Het is een onderdeel van mijn werk. Ik moet belangrijk gevonden worden.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik wil niet belangrijk zijn. Ik wil een niksnut zijn. Ik wil irrelevant zijn.
1: Ik neem je even mee.
0: Gestoord wordt.
1: In mijn gedachten. Ik dacht, ben ik nog belangrijk vandaag? Ik open mijn mail. En ik zie in één keer een mail van Mark van der Molen.
0: Hoe laat was
1: dit? Toen dacht ik, volgens mij ken ik er maar één. Dat is mijn collega. Dit was om 7:55 ochtends op 31 augustus, dus afgelopen maandag. En ik denk, hé, wat gek. Is hij gehackt of zo? Waarom zou hij mij dan mailen om 7:55 ochtends?
0: Ja.
1: Ik open mijn mail en er staat... Heb, tussen aanhalingstekens, geen grap... mijn telefoon in de wc laten vallen en nu doet hij het niet meer. Dus als er iets urgent is, even mailen of Jen appen.
0: Ja, ik was dus...
1: Jij was in één keer verdwenen, gewoon.
0: Nou, ja, mijn telefoon was in de wc gevallen.
1: Had je gladde handjes?
0: Ik weet niet... Ik weet niet of iemand op een andere gekke manier zijn telefoon nooit is verloren, maar ik heb hem dus in de wc laten vallen. Alleen, heel veel mensen die zeggen dus van ja, die telefoons van tegenwoordig zijn toch zo goed waterdicht. Die kan je toch prima in de wc laten vallen en dan weer uitvissen. Nou, iedereen die mijn telefoon kent, die mij kent, die weet dat hij al echt in vergevorderde staat van ontbinding was, die telefoon. Dus er zaten al gaten in en barsten zaten erin. Dus al het water ging erin.
1: Ja.
0: En weet je wat zo raar is? Ik zat op de wc.
1: Gelukkig.
0: Maar gewoon voor nummer 1. Ik zeg er maar gewoon even bij.
1: Ik verplicht mijn vriend ook op de nummer 1, zeg maar, gewoon zittend te doen.
0: Maar het stomme is, ik doe het gewoon omdat ik lui ben. Ik denk, dan ga ik even zitten, lekker. Dus ik zit en ik laat die telefoon op mijn benen vallen. Maar weet je wat zo stom is? Ik sta op en uit een reflex van na het opstaan... druk ik op doordrekken.
1: Doordrukken?
0: Nee, doorspoelen. Doortrekken. Ik druk op de knop van doortrekken. Dus ik moest ineens met mijn hand, tot aan mijn elleboog bijna... moest ik die telefoon van de ondergang zien te redden.
1: Met je eigen zeik?
0: Met mijn eigen zeik. Ja, hij was halverwege midspoel. Maar het stomme was, ik haal hem eruit. Toen deed het scherm het nog. En toen dacht ik, met mijn domme onwetendheid, dacht ik... Hey, ik moet het water eruit schudden. Dus ik begin als een mogol te schudden. En er komen liters komen eruit, maar de telefoon gaat meteen kapot.
1: Oh, nee.
0: Dus twee dagen ben ik onbereikbaar geweest. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo'n focus gehad in mijn leven.
1: Wat heerlijk.
0: Ik heb nog nooit die 2 dagen. Ik noemde mezelf analoge Mark. Ik zeg, dit is mijn nieuwe leven.
1: Ja.
0: Ik zeg, ik ben gefocust. Ik ben aanwezig in de relatie. Ik ben wandelingen aan het doen. Ik ben gewoon thuis, ben ik boeken aan het lezen. Ik ben de krant aan het lezen. Ik ben gefocust op de televisieshow die ik aan het kijken ben... in plaats van met mijn telefoon bezig. Ik zeg, dit is mijn nieuwe leven.
1: Mark,
0: maar goed, 2 dagen later.
1: Wat een detox.
0: 2 dagen later had ik een nieuwe telefoon, zit ik weer op TikTok. Dus ja, dat is hoe het gaat. Je houdt het dan even vol. Goed, ik ben dus weer bereikbaar. En ik heb een oranje telefoon voor de herfst. Mooi, hè?
1: Mooi.

0: komen nog vragen binnen via de app. Mark, hoe breed zit jij op de wc dat jij je telefoon naar beneden laat vallen?
1: Jij zit gewoon in, zeg maar, in een spagaat of zo. Tijdens het plassen.
0: Het moet een beetje luchten, maar. Nee, maar even, ja, als je de hele nacht hebt geslapen. Nee, ik heb mijn telefoon in de wc laten vallen. Maar weet je wat ik ook heel opmerkelijk vond?
1: Nou?
0: Is dat, dan ga je dus, ik ben dus in de hoop mijn telefoon nog te redden, was ik naar twee van die gare, rare mobielzaakjes geweest in de stad. En dan ga je daar langs. En allebei die zaken, ik denk, heeft dat dan met witwas te maken? Dat die mensen, dat is gewoon een soort witwaszaak, maar je hebt eigenlijk helemaal geen zin om te werken. Want ik wilde dus mijn telefoon laten repareren. In plaats van een hele nieuwe telefoon. En toen zei hij, ja, het is heel nat geworden. Dan moet je waarschijnlijk ook het moederbord vervangen. Ik zeg, oké, hoeveel kost dat bij elkaar? Hij zegt, nou, het scherm en het moederbord bij elkaar is €260. Ik zeg, ja, dat is wel goedkoper dan een hele nieuwe telefoon van 1200. Ja, maar wil je dan niet een nieuwe... Die man was gewoon...
1: Jou aan het praten voor een nieuwe telefoon.
0: Hij was eigenlijk gewoon zichzelf geld uit de portemonnee aan het lullen.
1: Wauw.
0: Dat vond ik heel raar.
1: Ik vind het ook wel gewoon eerlijk.
0: Maar dat hoor ik dus van mensen die zeggen... die zitten daar niet om te werken. Die zitten daar gewoon een soort witwas. Dan komt er iemand met een kapot moederbord... die denken, fuck, ik moet wat gaan doen vandaag. Weet je? Zoals ik eigenlijk iedere dag opsta.
1: Of je levert hem in en ze verkopen hem weer verder.
2: 3FM Ticketmaand.
0: Het is Ticketmaand bij 3FM.
1: Ja, de hele maand september ga je met 3FM naar de allervetste concerten in binnen- en buitenland. Elke dag maak je dus kans op kaart voor een artiest. En vandaag is dat Gracie Abrams voor maandag 10 mei 2027 in de Ziggo Dome. Hoor je het 3FM Ticketalarm? App dan meteen naar de NPO Luisterapp met waarom jij deze tickets moet winnen. Maar Mark, hoor ik hem nou?

0: Burak Yeter en Tuesday.
1: BFM Ticketmaand.
2: Gracie Abrams.
0: En je hoort ook Gracie Abrams met That's So True. Ze gaat binnenkort trouwens ook schitteren als actrice, hè?
3: Ja. In de nieuwe film van Halina Rijn. En papa is natuurlijk super trots, want haar papa is ook een hele bekende regisseur, J.J. Abrams. En hij heeft onder andere films als Star Wars en Lost heeft hij dus ook allemaal gemaakt.
0: Die serie Lost, dat is echt zo'n serie?
3: Ja.
0: Zo worden ze niet meer gemaakt.
3: Nee?
0: Nee.
3: Dat is toch gewoon legendarisch?
0: 18 afleveringen per seizoen, ieder jaar een seizoen. Dat wordt, tegenwoordig zit je 7 jaar te wachten op het tweede seizoen.
3: Ja, maar Mark, al
0: ik
3: die
0: heb
3: jonge
0: geen idee
3: mensen,
0: meer wie die personages zijn.
3: Al die jonge mensen hebben dus gewoon geen spanningsboog meer. Dus al die afleveringen moeten sowieso, er moeten maar 6 zijn. Het mag maar 30 minuten duren.
0: Ja, maar dan hebben ze wel een spanningsboog om 3 jaar te wachten op het tweede seizoen.
3: Dat is waar,
0: Maar goed, we
3: dwalen volledig af.
0: Volledig. Gracie Abrams, die staat in
3: de Ziggo Dome op 10 mei 2027. En ja, je kan dus kaartjes winnen door te appen waarom je dus die tickets wilde. Want het 3FM ticketalarm ging dus zo net af.
0: Eens even kijken wie wij hier hebben hangen. Dat is
3: Eva.
0: Eva uit Schravenland.
4: Hallo Eva.
0: Hé, hey, jij stuurde een appje. Waarom wil jij naar Gracie Abrams?
4: Ja, dat klopt.
0: En waarom wil je erheen?
4: Nou, ik wil heel graag mijn vriendin mee verrassen. Want ja, ze ging een beetje door een moeilijke tijd. En ik vind dat ze in het zonnetje gezet mag worden wel.
3: Ja, en wat voor fan ben je van Gracie Abrams?
4: Nou ja, ik heb haar al in de Melkweg gezien. Dus eigenlijk wel vanaf het begin.
3: En echt zo'n OG fan ben jij dan?
4: Ja.
0: En jij zegt, heb je die vriendin van jou, ze verdient het zo erg om haar favoriete artiest live te zien. Heeft ze die nog nooit live gezien, Gracie Abrams?
4: Als ik goed heet, haar nog nooit gezien. Of 1 keer.
3: Oké, dat is dan wel heel erg uniek. Maar ook nog even een vraagje voor jou, want jij hebt haar dus ook in de Melkweg gezien. Hoe bijzonder is het voor jou als fan om haar dan zo te zien groeien als artiest?
4: Ja, dat vind ik wel gewoon heel gaaf voor haar wel. Dat ze eigenlijk van zoiets kleins is begonnen naar, ja, dat in één keer de Melkweg gewoon ook, ja, dat ze meerdere shows doet in de Melkweg. Of in de Ziggo Dome.
3: Ja, 3 dagen staat ze. En wij geven dus kaarten weg voor 10 mei 2027.
0: Nou, die vriendin waarvan jij zegt, ze staat altijd voor anderen klaar en ze verdient ook even een momentje in de zon. Ik zou zeggen, stuur haar maar een leuk berichtje, want jullie gaan samen naar Gracie Abrams.
4: Hartstikke bedankt.
0: Ja, gefeliciteerd.
3: Hoe blij ben je, Eva?
4: Heel blij.
3: Even kreet. Even kreet.
0: Even een woe. Gefeliciteerd, hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Hou 3FM in de gaten, hou het ticketalarm in de gaten. Want vandaag de hele dag.
3: Zeker weten.
0: Gracie Abrams tickets.

0: Oh, heb je het gehoord? Marshmello heeft een samenwerking met Cameron Whitcomb.
1: Zo. En wat voor één?
0: Nou, dan gaat mijn scrotum tintelen, hoor. Als Marshmello en Cameron Whitcomb samen, nou dan, dan kan je dat echt zo met een trechter op een trommelvlies schieten.
1: Marshmello heeft dus ook de country ontdekt. Dus je had natuurlijk ook dat nummer Another Drink, die we dus ook hier op 3FM hebben gedraaid.
0: Ja, ja.
1: Marshmello heeft dus ook gebeld naar Cameron Whitcomb. Ja. En ik denk naar zijn manager. Maar ja. Die manager moet echt ontslagen worden. Want Cameron Whitcomb is gewoon een zanger. Gewoon een talentvolle zanger. Die heeft helemaal niet dat...
0: Die heeft
1: DJ-geluiden om zich heen nodig.
0: Die DJ-spekkie helemaal niet nodig.
1: Nee, houd gewoon bij gitaren.
0: Oh, my Marshmello en Cameron Whitcomb, dat is toch een dream come true.
1: Nee.
0: heb je dat wel eens gezien?
1: Steek gewoon dat marshmallowtje gewoon in de fik. Gewoon aan een kampvuur klaar.
0: Heb je dat wel eens gezien in een restaurant? Dat ze dan zo'n hele grote Parmezaanse kaas hebben. En dat ze die dan uithollen en dat ze daar dan de pasta in maken. Heb je dat wel eens gezien?
1: Ja.
0: En dat dan zo heel... Spaghetti baat in die Parmezaan. Ik ben de spaghetti. En die Parmezaanse kaas, dat is marshmallow. En Cameron Whitcomb. Ik baat erin. Maak me klaar in hun...
1: Ik ben er stil van.
0: Dat snap ik.
1: Ik ben er stil.
0: Nee, het is gewoon een kutplaat. Oké, dit is Anthony Schmierek. Hij is woordenkunstenaar. Hij doet spoken word. Hij is fantastisch. En...

moest even dubbel checken, vandaar even de stilte. Maar het is even, hè? Wat een plaat, dat hele album is fantastisch. Dit is The First 5 Minutes of Magnolia van Anthony Schmierek. Maar check dat hele album, The Heron.

0: Flair door het oog van de nacht. Dit is 3FM, maar dan gewoon in de middag. Hallo.
1: Wij zijn Mark en Mai. Ja. Elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4 'smiddags. Ja. We zijn gewoon hier niet weg te krijgen. Daarna wel. Daarna echt piepende bandjes naar huis. Maar voor de rest zitten we hier gewoon altijd veilig.
0: Nou, als mensen ons weg willen, dan zijn we weg hoor.
1: Eerder?
0: Nee, ik bedoel meer gewoon. Je zegt, we zijn niet weg
1: te krijgen. Ik ben vastgelijmd hoor, hier op mijn stoel. Ik weet niet hoe het met jou zit.
0: Ja. Ik heb mezelf...
1: Als ik sta, dan gaat die stoel gewoon met me mee.
0: Ik ben een soort Extinction Rebellion, ben ik. Maar dan in de studio hier. Ik plak mezelf vast aan het asfalt. Om jullie weg te gaan.
1: Hé hey jongens, het festivalseizoen zit er bijna op. Tijd om af te kicken van modder, lauw bier en 3 dagen niet douchen. Maar gelukkig zijn de eerste namen voor 2027 alweer bekend. Lollapalooza India heeft de line-up gedropt. Met name als Cat's Eye en Fontaine's DC.
0: Lollapalooza India?
1: Lollapalooza India. Huh? Ja, India gaat ook helemaal mee met deze trend.
0: Hoe zouden daar de dicties zijn?
1: Jezus man.
0: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ik denk gewoon net zo goed. Misschien zelfs nog beter dan hier.
0: Dat zou kunnen hoor. Dat ze daar. Ja. Soms heb je wel eens landen dat je denkt van nou, ik moet het altijd maar weer afwachten. En dan zijn ze ineens licht jaren verder.
1: Ja.
0: Dat kan hoor, inderdaad.
1: Ik heb er nu ook in één keer gedachten spinnen. Ja, jij dropt dit.
0: Ja, ja.
1: Je hebt het over India. Maar in Japan heb je dus ook festivals. Best wel grote festivals waar ook alle grote sterren komen. Zoals Turnstile en zo. Maar ik weet niet of je ooit in Japan bent geweest. Maar in Japan hebben ze heel veel van die, van die wc's die je bib schoonmaken.
0: Dan krijg je een sproeitje op je adem, toch?
1: Ja, maar dan gebruik je ook minder wc-papier bijvoorbeeld. Zou dan zo'n festival in Japan ook als zeg maar zo'n moderne wc zijn? Hoe chill is dat op een festival?
0: Zijn er in Japan ook van die grote popfestivals waar mensen
1: 100%.
0: Kamperen? Echt kamperen ook en zo?
1: Ja.
0: Ja, dan moeten dan die dicties, dat zullen de schoonste dicties van de wereld zijn. Als je ziet hoe die mensen voetbalstadions achterlaten. Dat is niet normaal. Die dicties, daar kan je gewoon een ei op bakken.
1: Oh.
0: Niet omdat die heet is, maar omdat het schoon is.
1: Maar goed, we hebben net de line-up bekendgemaakt. Cat's Eye dus Fontaine's DC, maar ook Olivia Dean.
0: Ja, we gingen ergens heen. Deze

0: sun. Hugel en Moving to the Sun. Kijk.
1: Ik kijk
0: ieder jaar uit naar de herfst. Ieder jaar kijk ik uit naar de herfst. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen de zomer niet los willen laten. En dat je dan deze track van Hugel hoort. Hugel overigens met Ultranate en Imael Angel, niet te vergeten.
1: Nee.
0: Dat je die track hoort en dat je denkt, hey, Moving to the Sun, dat klinkt als een geweldig idee, verhuizen naar de zon. Maar voordat je dus een aankoopmakelaar inhuurt om een huis te zoeken met gunstig geplaatste zonnepanelen, je kan er helemaal niet wonen, gekkie. En dan denk je, maar Mark, waarom kan ik dan niet wonen op de zon? Dan heb ik een tuin waar altijd de zon schijnt. Klopt. Maar, ik heb het even voor je opgezocht waar je dus niet kan wonen op de zon, Mai.
1: Nou, vertel.
0: Ten eerste, het oppervlak van de zon heeft een temperatuur van 5.500 graden. Dat is gewoon net te veel.
1: Ja.
0: Je lasagne is snel klaar. Oké, volgende punt. Stel je denkt, ik smeer me goed in, kan ik er dan wel wonen? Nee, want er is ook geen vaste grond op de zon. De zon is geen rotsachtige planeet zoals de aarde, maar een gigantische bal van heet gas en plasma, zo word ik ook wel eens thuis genoemd.
1: Maar luister, dan smelt je gewoon, toch?
0: Dan, ja, geen vaste grond. Dus je kan niet eens... De vloer is lava, letterlijk. Je kan er nergens staan. En daarnaast is het ook nog eens een keertje, nou weet je wat, dan zwem ik wel. En dan die 5000 graden kan ik ook nog wel handelen. Dan heb je ook nog eens een keer de zwaartekracht, Mai. Want de zwaartekracht van de zon is 28 keer zo sterk als op aarde. Een mens van 70 kilo zou daar 2000 kilo wegen. Ja, Mai. En dan bezwijk je meteen onder je eigen gewicht. Dan als je 70 kilo hier weegt...
1: Zo zwaar is een olifant nog niet eens.
0: Nou, kun je nagaan wat een olifant op de zon weegt. De zon implodeert, explodeert. De zon, het is niet normaal. Dus dat, wou ik even zeggen nog. Hey, even tussendoor. Nou. Even terugkomend op de toiletten. De dicties, ja. We hebben het even opgezocht. Er is dus daadwerkelijk, we hebben even gekeken...
1: Wij vroegen ons af... Hoe zijn de dicties op festivals in Japan? Want in Japan heb je van die supersonische robot-wc's... met van die sproeiers die
0: sproeien je kont.
1: Ja, jij hebt het even opgezocht.
0: Ja. Nou, Fuji Rock, een van de grote rockfestivals daar... met een geweldige line-up zoals de XX bijvoorbeeld... en
1: Turnstile,
0: dat soort dingen.
1: Arlo Parks.
0: Die hebben dus, dan betaal je er volgens mij een muntje extra... die hebben dus op festivals speciale... Ja, soort van high-tech wc-hoeken.
1: Ja.
0: En, kijk, hier zo. Ja, sorry. Premium toiletzone.
1: Premium?
0: Ik moest even zoeken, want ik wilde wel de goede term gebruiken. Fuji Rock heeft premium toiletzone ingericht. Hier staan luxe cabines met werkende sproeier en brilverwarming. Oh.
1: Zo lekker.
0: Ja.
1: Volgend jaar naar Fuji Rock dus met z'n tweeën.
0: Moet wel zeggen dat ik in de zomer... augustus Lowlands niet vaak denk op een dictie van... hey, ik had nu graag brilverwarming gehad.
1: Niet?
0: Maar nee.
1: Ik wel.
0: Je zweet toch die dictie al uit?
1: Nee, man.
0: Jij niet.
1: Ja, jij misschien.
0: Ja, man. Ik ben bol.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Zometeen is hier het radiospel.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: En we draaien de nieuwe Fontaine's DC. 3FM.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Deze week is het de Week tegen Kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: 3FM. Zometeen al je Bruno Mars, On My Soul. En Yaya Labouche, Be My Lover.
1: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de extreemrechts.
0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Zometeen is hier het radiospel.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: En we draaien de nieuwe Fontaine's DC. 3FM.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
3: Deze week is het de Week tegen Kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals

0: jij?
1: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
0: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
1: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
2: KWF, tegen kanker voor het leven.
4: 3FM. Zometeen al je Bruno Mars, On My Soul. En Yaya Labouche, Be My Lover.
5: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden.
4: 3FM.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig.

0: heel voordelig.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
8: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Grace.

0: Fontaine's DC en Marianne. 3FM.
1: Exclusive. Fontaine's DC.
0: Nu is het net alsof je kaarten kan winnen. Dat is niet waar, want het is al geweest. Fontaine's DC. Afgelopen donderdag was dat.
2: Jij was erbij.
0: Ik was daarbij in Brussel.
2: Met een clubje 3FM-luisteraars. Hoe vet was dat?
0: Het was werkelijk waar magisch.
2: Ja? Vertel waarom.
0: Nou ja, sowieso.
2: Neem ons mee in jouw ervaring van afgelopen donderdag.
0: Ik ga heel mijn dag omschrijven.
2: Nee, dat hoeft niet. Dus je kan de friet skippen.
0: Maar ik moet wel zeggen dat ik had wel een bepaald beeld bij Brussel. Ik ben heel erg Antwerpen-fan. Ik hou echt zielsveel van Antwerpen. Ik vind het een fantastische stad. En ik had niet zo'n beeld bij Brussel van wat voor... Ik ben een enorme boekenwinkel en platenshop, platenzaak nerd. En ik had een beetje zoiets van, ja, de boekenzaken daar is natuurlijk allemaal Frans. Dus dat is wel een beetje lastig. Je moet zoeken naar Engelse boeken. Maar dat is ook wel steeds meer. Maar de platenzaken daar, ik had daar echt een slecht beeld bij. En ik heb zulke mooie winkels gezien.
2: Nou, wat leuk.
0: Er was dus ook een winkel, die kreeg hele slechte recensies online. Dus ik dacht, moet ik daar wel heen? En overal in de recensie stond, ja, dat is een snobistische winkel. Maar ik denk dat, oh, dat vind ik leuk. Zo'n winkel waar mensen in je gezicht spugen als je een slechte plaat koopt, daar hou ik van. Dus ik loop naar die zaak toe en op de deur een hele grote sticker. No cell phone usage. Dus ik doe mijn telefoon in mijn zak. Maar er hing ook een counter. Hoeveel dagen geleden het was geweest dat er een lul in de winkel was. Er stond this many days when the last asshole was in the store. En het record stond op 270 dagen.
2: Oh.
0: En nu was het 23 dagen. Dus 23 dagen voor mijn komst was er een lul in de winkel. Nou, ik denk dat ze hem snel weer gereset hebben naar 0 dagen.
2: Jij kwam binnen.
0: Maar het was een heerlijke stad. Maar lekker pizza gegeten en uiteindelijk dus naar... het was ook in het pand van Studio Brussel. De VRT, het pand van de VRT. En een heel mooi, imposant pand. Andere mensen zouden zeggen lelijk, maar ik hou van lelijke betonnen dingen.
2: Ja, gewoon rauw.
0: Ik hou van rauw. Ik hou van brutalistische architectuur. Daarom vind ik het Mediapark ook leuk. Mensen denken, ach, de Sovjet-tijd, het ziet er lelijk uit. Ik vind het prachtig. En de muziek van Fontaine's, ze hebben dus gewoon in dat pand een concertzaal. Maar wat zijn we hier aan het doen?
2: We hebben dat toch ook?
0: Wij hebben geen concertzaal.
2: We hebben de NPO hier om de hoek. We hebben toch ook zo'n podium? Had
0: wat
2: ook
0: dan?
2: Gekund.
0: In de hal hier beneden?
2: Ja.
0: Met die gare stoeltjes?
2: Nee, ze hebben het helemaal mooi opgeknapt. We gaan het niet downgraden, hoor.
0: Nee, maar het is geen concertzaal. Dat is gewoon een lobby waar toevallig iemand met een ukulele kan spelen. En met een banjo hooguit, maar niet Fontaine's DC. Want zie jij Fontaine's DC in die lobby hier beneden?
2: Nou,
0: dan ben je crazy.
2: Met liefde.
0: Nou, ja, nee, graag, maar dan ben je crazy. Dat gaan ze niet doen. Maar ze hebben daar een concert. Het was zo mooi. De energie van hun. Ik dacht, we gaan naar een soort showcase van een half uur. Het was een uur en een kwartier.
2: Oh,
0: het was
2: vet.
0: Een volledig concert.
2: Wat
0: en dan
2: vet.
0: Ben je zelf echt... Want zeker als je bij de radio werkt, dan ben je af en toe wel eens een klein beetje verwend. Want dan mag je naar mooie dingen.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat dit wel echt op bovenaan de lijst staat... met een band die binnenkort in de Ziggo Dome staat uitverkocht. Sta ik daar met 200 man. Ze deden nummers, nieuwe nummers die ze nog nooit live hadden gedaan.
2: Ja.
0: Ze deden ook In the Modern World, ze deden Marianne. Het was geweldig.
2: En dat maakt onze zender 3FM zo uniek. Want wij geven gewoon kaarten weg voor concerten van artiesten die we dus ook draaien.
0: Kijk,
2: maar we geven dus ook exclusive kaarten weg, zoals van Fontaine's DC.
0: En wat doen we nog meer, Mai?
2: Met een unieke ervaring. We draaien goede platen.
0: Ja.
2: Zoals deze Bruno Mars uit Honolulu met All My Soul.
0: Oh my soul. Nou, dit kunnen we weer knippen voor een reclame. Mai heeft even de zender weer goed neergezet.

0: Het is wel echt super lief advies ook, hè? Dat hij dat gewoon even aangeeft. Oh, ga van het zonlicht. Dracula kan natuurlijk niet tegen de zon.
1: Ja, klopt.
0: Run from the sunlight,
1: Dracula.
0: Oh, kom niet in de zon, Dracula.
1: Ik vind wel dat Tame Impala heel veel van die zonnige muziek maakt. Zeg maar Tame Impala / zon. Tame Impala / hoe zeg je dat? Het is gewoon gekoppeld met elkaar.
0: Ja, zonnige muziek. Vind ik ook. Het is tijd voor...
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Rick, hallo Rick.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, is dat Rick met CK of alleen met een K?
3: Nee, gewoon met een K.
0: Ah, kijk, dat zijn de beste.
3: Ja, precies.
1: Rick, jij hebt dus een bekend iemand in jouw leven gezien. En wij moeten dus raden wie dat dan is. Aan de hand van jouw verhaal. En ja, doe vooral mee ook als je luistert. App via de NPO Luister app. Want dan krijg je een persoonlijke jingle van Mark van der Molen.
0: Ja, want Rick die maakt kans op het Mark en Mike cocoonkleedje.
1: Ja, als wij weten te raden.
0: Als wij het weten te raden. Ja. Het Mark en Mike cocoonkleedje voor warm en koud weer. En inderdaad, degene die ons als allereerst de juiste richting op weet te zetten, die krijgt een persoonlijke naamjingle van mij.
1: Fijn dat je nog even alles herhaalt.
0: Ja,
1: zeker. Rick.
0: Ja, maar je had niet het cocoonkleedje gezegd.
1: Nee, maar had ook in één zin gekund in plaats van vier zinnen van jou.
0: Ja, maar dat vind ik ook mooi. Maar gewoon een beetje uitrekken, toch, Rick?
3: Ja, precies.
1: Rick, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
1: Wanneer was het?
3: Het was afgelopen zomer in juli.
1: Waar was het?
3: Op Ibiza.
1: Wat gebeurde er?
3: Er liep iemand de zee in. Wij zaten op een strandje. Er liep iemand de zee in.
0: Ja.
3: Ik had nog zoiets van... Zo, die is dun. Voor mijn ogen dan. Goed, zij draaide zich om. En toen zei mijn vrouw... Hé, hey, dat is... Die en die persoon.
1: Huh? Dus je vrouw herkende haar... Is het dan ook
3: zonder make-up?
1: Zonder make-up?
3: Ja.
1: Oké, want jij kan alleen maar haar herkennen met make-up dan?
3: Nou, ik herkende haar ook wel toen mijn vrouw zei dat het die persoon was.
1: Oké, want het feit dat je vrouw haar herkent... is het waarschijnlijk dat het iemand een vrouw is... waar veel vrouwen bewondering voor hebben, denk ik.
3: Ja, dat klopt.
1: Kun je het zo zeggen?
3: Ja, dat klopt.
0: Is het Rita Verdonk? Is het Rita Verdonk?
3: Die kijk zelf niet eens. Nee.
0: Rita Verdonk die de zee inloopt op Ibiza, lijkt me.
1: Nou, dat wil je wel zien, ja. Maar okay, het is denk ik wel een spannende verschijning.
0: Dacht je wel van zo, alle magies?
3: Nou, dat denk ik meer met mijn vrouw die naast me zit. Op het strand dan.
1: Ja.
3: Maar goed.
1: Is ze mooi?
3: Ja, ze is wel mooi.
1: Ze is mooi, oké.
0: Ja. Oké, en was ze met iemand?
3: Ja.
0: Okay.
3: Met haar man en kinderen.
0: Oké, en heb je nog een interactie gehad met deze persoon? Dat je zei van, zo, jij loopt even die zee professioneel in en uit.
3: Eventjes. Ik heb mijn dochter op pad gestuurd... om te vragen of ze even een fotootje met haar mag maken. Dus ze was even op. Ik kan een fotootje maken, want ze wilde natuurlijk niet herkend worden. Ze was er ook voor de plezier. En dat snap ik natuurlijk heel goed.
0: Oké, is het een mooie foto geworden?
3: Ja.
0: Hartstikke goed. Welke leeftijdscategorie moeten we denken ongeveer?
3: Tussen de 40 en 50.
0: En waar kennen we deze persoon van?
3: Vooral van foto's.
0: Van foto's?
1: Foto's?
3: Ja.
0: Als in fotomodel?
3: Dat kan,
0: of fotograaf?
3: Nee.
1: Fotomodel?
3: Ja.
0: Tussen de 40 en 50. Oké.
1: Interesting.
0: Even heel eerlijk, nog wel actief of vergane glorie?
3: Durf ik niet te zeggen. Ik denk, ze zal vast nog wel eens actief zijn.
0: Oké. Nou, je mag de vraag stellen, Rick. Rara, welke celeb heb ik gezien?
3: Rara, welke celeb heb ik gezien?

0: Justin Bieber en Love Yourself. We zitten midden in het radiospel Rara.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: Het is Rick, want Rick heeft een bekend iemand gezien en Mark en ik moeten raden wie. Rick, ik vat heel even je verhaal nog samen. Mag dat? Het was afgelopen juli op Ibiza. Jij lag lekker met je vrouw te bakken op het strand. En in de verte zag jij een heel dun iemand de zee inlopen. Ze draaide om en je vrouw wist meteen wie het was. Zelfs zonder make-up. Jullie hebben je dochter op pad gestuurd om een selfie met haar te gaan maken. En dat was uiteindelijk een hele mooie foto geworden. En dat is niet gek, want de celeb is fotomodel en tussen de 40 en 50 jaar.
3: Klopt.
2: Ja, er kwamen heel veel verschillende namen binnen. En één naam dacht ik, oh, dat is nog wel interessant, hè? Die heeft inderdaad kinderen, gaat er ook vaak heen. Is het misschien Yveske Sturm?
3: Nee, dat is het niet.
2: Geen Yveske Sturm?
3: Nee.
0: Is het misschien Daphne Dekkers?
3: Ook niet.
0: Huh.
2: Ook niet.
0: Huh.
2: Huh. Lieve Rick, heb je dan misschien nog een hint voor ons?
3: Ja, haar achternaam suggereert een ander kapsel dan dat zij daadwerkelijk heeft.
2: Haar achternaam suggereert iets anders dan het kapsel wat ze eigenlijk heeft.
0: Oké. Welke celeb heeft Rick gezien die de zee inliep op Ibiza? Als we het weten te raden, krijgt Rick een prachtig kleedje.
2: En jij een persoonlijke jingle van Mark.
0: Zo, met laser en al.

0: Het is tijd voor hopelijk, want ja, het zou kunnen zijn dat we het natuurlijk niet raden. Hopelijk tijd voor de grote climax van Rara. Welke slap heb ik gezien? Ter begeleiding een heel fijn jungle muziekje. Dat heet Safari West Tribal King. Aan de lijn hebben we Rick, ook een Tribal King.
1: Ja, absoluut.
2: Hi Rick. Hi. Nog heel even kort je verhaal. Het was afgelopen juli op Ibiza. Jij zag een fotomodel op het strand met haar gezin. Ze is tussen de 40 en 50 jaar. Het is geen Daphne Dekkers of Yveske Sturm. En de hint die je gaf was... haar achternaam suggereert iets anders dan het kapsel wat ze eigenlijk heeft.
1: Klopt.
2: Nou, goed. Ik dacht toen wel meteen van, oh ja, dat is die. Maar ik was niet de enige, want de app explodeerde.
0: Ik dacht alleen maar, welk model heeft als achternaam Pony? Maar ik kon er niet opkomen.
2: Wel een leuke achternaam, toch?
0: Ja. Ja, zeker, of Hanekam.
2: Maar we gaan het gewoon zeggen.
0: Is het Henny Hanekam? Nee. Oké, beste
2: Mai,
0: aan jou de eer.
2: Is
1: ik ben
2: het
1: er klaar voor.
2: Duitse Kroes?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja! Yeah! Stelhaar.
0: Op de hoofd, hè?
2: Op haar hoofd.
0: Je weet het niet.
2: Op,
0: ja, maar op de hoofd.
2: Op de hoofd heeft ze stelhaar. Dat klopt.
0: Hey
2: Rick, dat is vrij bijzonder, toch? Dat je zo'n topmodel ziet op het strand. In de verte.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En dat jij denkt, wat is dat voor een klein dun vrouwtje? En dat jouw moeder, je vrouw dan denkt. denkt, hey, dat is Duitse Kroes zonder make-up.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Ja.
1: Heel bijzonder.
2: En was ze een beetje lief ook toen, toen je dochter dus naar haar toe ging?
1: Jawel, absoluut. Ja, zeker.
2: Toch mooi om te zien dat iemand dan echt gewoon op de grootste catwalks heeft gelopen. En ook met de grootste sterren omgaat.
0: Ja.
2: Zelfs volgens mij nog gedate met Leonardo DiCaprio. Een soort van een gerucht geweest vroeger.
0: En
2: dat je dan toch dan een selfie maakt met de dochter van Rick.
0: En lekker in kwal staan in de zee.
2: Bijvoorbeeld.
0: Hartstikke goed.
1: Daar heb ik ze voor gewaarschuwd, inderdaad.
0: Beste Rick, jij krijgt een prachtig Mark & My NPO 3FM BNN Vara. Ben ik iets vergeten? Nee. Cocoonkleedje. En dat cocoonkleedje, dat is voor warm weer en voor koud weer.
2: Perfect voor de herfst ook, hè?
0: En dan de belangrijke vraag, met wie ga je eronder zitten?
1: Ja, met mijn vrouw natuurlijk.
0: Oh ja.
2: En de eerste apper is natuurlijk Patrick. Hij krijgt nog een persoonlijke jingle. Patrick, ik hoop dat je luistert. Wees alert. Slaat op. Dit is je jingle.
0: Patrick. Dat is mooi, hè?
2: Het klinkt zo absurd. Het klinkt zoals Patrick de zeester, als SpongeBob, ik weet het niet. Nou goed, Patrick, dit is voor jou.
0: Ik denk dat er een moment komt dat een band zou zeggen... ik hoef dat kleedje niet, doe mij maar de naam jingle. Rick, wil je er ook heen?
1: Ja, doe maar.
0: Dan pak ik even een andere lasergun, want anders wordt het een beetje hetzelfde. Rick. Ja, dit is mooi. Ja, dit is mooi. Ja, en dan kiezen ze Ivo als station voice. Hè. Het is eigenlijk een schande.
2: Hoezo?
0: Eigenlijk een schande.
2: Ik snap dat ze voor Ivo zijn gegaan en niet voor jou.

0: Martin. Ja, dat is niet hetzelfde als Patrick, hè?
1: Nee, is niet hetzelfde.
0: Nee, dat is niet hetzelfde als Patrick.
1: Niet dezelfde naam.
0: Eigenlijk is
1: hij heet eigenlijk ook Martijn, hè? Dus je kan nog Martijn doen.
0: Ah, nee. Nee, nee.
1: Ed is wel misschien leuk. Piu, Ed.
0: Ed?
1: Ed is wel een leuk naam.
0: Wie is Ed?
1: Ed Sheeran.
0: Oh, sorry.
1: Het is Martin Garrix met Ed Sheeran.
0: Ja, oké. Okay. Ed. Edje.
1: Ja.
0: Edje. Red ik het Edje. Dat vind ik zo rot, hè? Ik bedoel, mijn vriendin en ik, die... toen jij de naam van je kindje koos.
1: Ja. Sora.
0: Sora.
1: Ja.
0: Was je niet heel erg bang dat iemand anders daar je voor zou zijn in de kennissenkring?
1: Nee.
0: Heb je mensen al ingeseind van heet?
1: Maar wij hebben ook een iets uniekere naam dan...
0: Ja, maar toch.
1: Ja.
0: Het had gekund.
1: Had gekund.
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Want ik heb dus altijd al heel erg lang... mijn vriendin en ik hebben nog geen kinderen. Maar ik heb eigenlijk altijd wel heel erg... ben ik heel erg gecharmeerd geweest van de naam Ted. Ted vind ik heel gezellig.
1: Oh ja.
0: En je moet ook zo'n naam hebben die zowel bij een jong iemand past... als bij een oud iemand. En ik vind Ted... Een oude Ted is wijs. En een jonge Ted is gewoon gezellig. Hey, er is Tedje. Red ik het Tedje.
1: Ja. Ja.
0: Maar mensen, een goede vriend van ons, die hebben een kindje Ted genoemd.
1: Nou, die is van de baan.
0: Nou, dat voelde wel als een mokerslag.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat voelde wel als een klap in mijn gezicht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, je kan ook gewoon scheid hebben, maar het is toch een beetje raar als je Ted en Ted hebt, zeg maar.
0: Nou, ja, Ted. Ja, maar het is ook een beetje zo van. Kan je het dan nog kiezen? Of
1: ja,
0: is dat echt not done?
1: Ik vind dat je het kan kiezen. Want ja, hoe vaak zie je die andere Ted?
0: Ja, dat bedoel ik. En misschien kunnen we het gewoon de vriendschap verbreken.
1: Dus
0: als we de vriendschap verbreken, dan maakt het niet meer uit. Dan zitten ze niet in dezelfde kring.
1: Nee.
0: Hey, dat is een goed idee.
1: Dat is een goed idee.
0: Vriendschap verbreken, altijd een goed idee. En ook nog, kan je niet... Dat is ook misschien een goeie. Dat heb je natuurlijk als je ouder bent. Dan kan je een kind niet erkennen. Dat ik gewoon dat kind, het is niet mijn kind, maar ik erken dat kind niet. Ik weet, jullie hebben een kind genaamd Ted, maar ik erken Ted niet.
1: Ja, dat kan. Ja.
0: Voor mij bestaat Ted niet, want ik beschouw hem niet als...
1: Jij loopt door Ted heen, als je hem ziet gewoon.
0: Ted is lucht voor mij. Als Ted,
1: als je dit hoort, dit is oma Mark, die ziet jou dus niet. Dan weet je dat.
0: Als Ted iets roept in de toekomst, dan hoor ik dit. Nou goed.
1: Mark.
0: Dat ben ik. Hoi.
1: En de mensen thuis. Hi, ik ben Mai, tegenover mij dus Mark. En er is Vrouwtje. En Vrouwtje heeft dus nieuwe muziek uitgebracht. Het is nu zaterdag, dus grote kans dat je vandaag wakker werd met de gedachte... wat heb ik gisteravond nou allemaal gezegd? Nou, vrijdag had je waarschijnlijk geen rem... en vandaag heb je vooral een heleboel spijt van je eerlijkheid. En precies daarover gaat Vrouwtjes nieuwe single Geen Rem.

0: A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: Island, ook Bastille en Good Grief.
1: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. 2 mannen zijn ook aangehouden. 1 voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: Pakken ze podium?
6: Pakken ze podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pakken ze podium.
8: Pakken ze podium.
9: Pakken ze podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
13: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Gracie Abrams.
15: 3FM.
16: BNN Vara.
15: Mark en Mai.
0: Zometeen hoor je de favoriete plaat van Mai op dit moment.
17: Grote komeet met Cherokee is dat.
0: Een grote komeet. Nou, onder meer Stella Lefty. Eerst hoor je Bastille. Dit is Good Grief.

0: Containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: Stella Lefty.
1: Stella Lefty.
0: Boston.
1: Ella Langley, Stella Lefty. Wie was nou die andere queen die
0: jij zei? Ja, het was ook weer iets met...
1: Left Eye Lopez. Dat is niet
0: waar. Nee, er zijn heel veel artiesten met dezelfde naam.
1: Dus het klinkt
0: maar
1: allemaal
0: hetzelfde. Maar ik denk niet dat iedereen dezelfde vader heeft als Stella Lefty.
1: Ik denk dat ze allemaal stiekem dezelfde persoon zijn. Dat ze gewoon allemaal pseudoniemen hebben.
0: Denk
1: dat
0: je?
1: Kan toch? Dat kan toch?
0: Dat kan.
1: Dat is helemaal niet raar. Dat hebben rappers hebben dat, producers hebben dat toch ook?
0: Stella Lefty heeft dus ook een hele bekende vader. Dat is namelijk een medeoprichter en miljardair van Groupon. Dat is haar vader.
1: Is hij die eikel met die Grouponnetjes?
0: Huh? Hij is de mastermind van Groupon ook.
1: Hij is de mastermind achter €12 voor een kipsaté.
0: Precies. Daar mogen we hem voor bedanken, Mark.
1: Hey.
0: Alle romantiek weg door zeg maar de komst van Groupon.
1: De Groupon.
0: Ja, maar goed. En Stella die wordt ook heel vaak Nepo Baby genoemd. Want ja, als je vader miljardair is, dan is het leven over het algemeen wellicht ietsje makkelijker, denk ik.
1: Ja, maar stemmen kan je niet kopen. Hè?
0: Nee, maar ze zegt zelf ook, ik heb ook gewoon keihard gewerkt aan mijn muziek. Nou, Stella, als je vader miljardair is, is even doorzetten natuurlijk wel even iets anders.
1: Ja, maar ik vind het lijkt me wel lekker hoor, hè, dat je dat als backup hebt. Dat je wel nog een passie hebt, dat je dus wel heel graag iets wil. Dat je ook talent daarvoor hebt, want ze kan zingen.
0: Ja,
1: en dat je dan weet,
0: talent koop je niet inderdaad.
1: Je denkt, als het niks wordt, nou ja, dan ga ik huilen op een van de 6 jachten van mijn pa.
0: Ja.
1: Dat is wel lekker.
0: En geniet van mijn leven.
1: Ja. Ja, bij mij was het van als het niks wordt, dan hoop ik dat mijn vader plek heeft op de bloemenveiling met een schoffel voor me. En dat is het.
0: Maar hij is al met pensioen, toch?
1: Ja, nee, zeker. Maar toen ik begon met radio, toen was hij nog werkzaam bij de bloemenveiling. Ik denk, shit, straks moet ik verschillende soorten coniferen gaan leren. Dat ik niet eens weet of coniferen verschillende soorten hebben. Oh, ik krijg het even helemaal benauwd als ik erover nadenk. Oké, Mai, het is tijd voor jouw favoriete plaats van het moment.
0: Ja!
1: Zo.
0: We hebben met corona vaak gehad over wat we allemaal kwijt zijn geraakt in het leven. Feestjes, concerten, festivals. Maar er is ook iets moois uit de periode gekomen. Want rond 2020 begonnen GoToGym en Jacob Dubbel samen met muziek maken. Alleen dat project kwam uiteindelijk op de plank. Nu hebben ze die oude tracks afgestoft en eindelijk afgemaakt. En zo werd Grote Komeet geboren.
1: Kijk, die verrekte plank ook altijd.
0: Afgelopen dinsdag waren ze ook bij de vrienden van 3 voor 12... om daar dus een single Cherokee live te spelen. Check ook de beelden op YouTube. En ik wil ook even zeggen, Grote Komeet is dus GoToGym en Jacob Dubbel. Maar GoToGym, dat is de stem. En hij is echt met Grote Komeet in optima forma als het gaat over hoe hij zijn stem gebruikt. Ik vind gewoon dat deze twee gewoon door moeten gaan. Album moeten aankomen. Het is fantastisch. Dus 6 jaar na dato mogen we corona bedanken voor Grote Komeet. Dit is Cherokee.

0: 3FM. Goedemiddag, Mark en Mai op de radio. Het is zaterdag. Iedere zaterdag tussen 1 en 4.
1: Je telt goed.
0: Dank je.
1: Na 4 jaar kun je eindelijk tellen, wat fijn.
0: Nou, na 41 jaar kan ik eindelijk tellen.
1: Moet je nagaan.
0: Ja, met geld gaat het nog steeds niet goed. Maar met tijdstippen gaat het echt uitpuntend.
1: Ja, zeker, zeker. Hey, ik had gisteren wat eters. Ik heb ze nu en dan vrienden die dan over de vloer komen om bij mij te eten. En dan kom ik...
0: Mai en haar mee-eters. Huh? Dat klinkt bijna als een programma.
1: Klinkt heel goor ook. Ja, Mai en haar mee-eters, heel. Maar ik had vrienden over de vloer. En dan heb je gesprekken met elkaar. En op een gegeven moment heb je zoveel bolletjes op... dat je ook niet meer weet waarom je dit gesprek had.
0: Ja, precies.
1: Maar ik heb een... vandaag kwam ik erachter dat.
0: Oh, zeg maar.
1: Het is eigenlijk gisteren, maar goed, ik ga het wel zeggen. Vandaag kwam ik erachter dat blijkbaar SOA's onder bejaarden een ding is.
0: Hé? Ja. SOA's onder bejaarden?
1: Ja, ik hoorde het dus...
0: Maar even, mag ik meteen even jou onderbreken? Misschien ben ik dan heel naïef. Maar ik dacht al dat op een gegeven moment onder bejaarden er helemaal niks meer gebeurde.
1: Dat dacht ik ook. Ja? Maar ja, wij worden allemaal ouder. Dus waarschijnlijk is je prestatie gaat ook wellicht wel langer mee. Dat weet ik niet. Ik ben niet bejaard. Misschien zit er wel iemand van boven de 60 meter luisteren en denkt, joh, ik heb het antwoord hierop. Maar het zit namelijk zo. Het is echt zo dat er dus... Dat zeggen die vrienden, hè? Dus ja. dat is mijn bron. Maar dat in die verzorgingstehuizen heb je natuurlijk heel veel eenzame ouderen.
0: Ja.
1: En als je eenzaam bent, dan kijk je om je heen.
0: Natuurlijk.
1: Toch?
0: Natuurlijk.
1: Dat doe je ook als je niet eenzaam bent trouwens.
0: En je gaat niet aan de parkiet zitten.
1: Nee, dat lijkt me niet handig.
0: Of aan een geranium.
1: Maar het schijnt dus zo dat ouderen daarom dus elkaar gezelschap geven
0: natuurlijk.
1: En bieden ook.
0: Natuurlijk, dat is ook helemaal goed. En, maar hoe zit het dan met SOA's? Hoe kan dat dan?
1: Nou, kijk, weet je, wij zijn jong. Wij kunnen natuurlijk ook nog eventueel voortplanten. Maar ik denk ook dat als je boven de 60 bent... dat in principe een vrouw dan heel moeilijk nog zwanger wordt. Dus ja, waarom zou je dan nog voorbehoudsmiddelen gebruiken, zou je dan denken. Maar dat is natuurlijk voor ook een SOA.
0: Ja.
1: Maar goed, als een bejaard iemand een condoom open moet doen... op het moment dat hij eindelijk, zeg maar, kan... dan duurt dat nog zeker 5 minuten, denk ik...
0: Voordat, te lang.
1: Dan is het eigenlijk klaar.
0: Lang,
1: ja. En je hebt verschillende ziektes tegenwoordig. Weet je, als je Parkinson hebt, dan duurt dat waarschijnlijk nog langer, zeg maar. Dus dat is natuurlijk super vervelend. Dus daar moet eigenlijk ook een middel op komen... dat gewoon mogelijk wordt gemaakt voor deze mensen.
0: Ja, er is al een erectiepil, natuurlijk. Maar dat is denk ik niet handig als je 83 bent... want dan gaat je tikker er meteen aan.
1: Ja.
0: Maar jij pleit dus eigenlijk voor speciale bejaardenbehoefsmiddelen...
1: Ja, zeker. Want ik denk dat de GGD...
0: Die heel snel opent en heel snel om kan doen.
1: Precies. In plaats van dat je op je knopje moet drukken om de verpleegster erbij te halen... Ja. Om te vragen om je te helpen. Dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Maar wij zijn dat uitgevonden, noemen ze een panty.
1: Steunkous.
0: Sokken.
1: Steunkous. Nou goed, ik vond het een interessante ontwikkeling. En ik denk ook wel dat ze bij de GGD ook een beetje denken van... Hey, ik zie steeds meer bejaarden gewoon bij de SOA-poli en niet meer studenten.
0: Hey, ik heb...
1: dat is ook een hele rare constatering.
0: Maar die mensen zijn toch ervaren genoeg om de gevaren te weten? Je wilt toch niet als je 83 bent nog naar de dokter gaan omdat je chlamydia hebt? Dat is toch verdorie, dat is toch iets voor 21-jarigen?
1: Nou, dat stigma, daar wil ik vanaf. Ik vind dat niet eerlijk. Het is,
0: SOA's
1: vind...
0: voor iedereen.
1: SOA's...
0: Stem partij Mai. SOA's voor iedereen. Heel goed, Mai, dankjewel.
1: SOA's voor alle leeftijden. Goeie. Maar
0: zijn er eigenlijk SOA's
1: vooral veilig.
0: Zijn er SOA's exclusief voor ouderen?
1: Ja, nee. Maar wat ik dus... Ik heb dus wel even nog artikelen opgezocht. Want het is schijnbaar echt een ding.
0: Ja.
1: Maar vooral chlamydia en genitale fratten is wel zeer populair daar.
0: Oh,
1: ja.
0: Jeetje.
1: Ja, dus ben je van middelbare leeftijd, neem dit mee.
0: Ja, nou,
1: Zorg voor voorbehoedsmiddelen.
0: Ik ben gewoon gechoqueerd. Blijkbaar zijn al die bejaardenhuizen gewoon één grote vieze peukerij. Was dit een persoon uit de ouderenzorg?
1: Die dit werkt niet in de ouderenzorg.
0: Hij werkt niet in de ouderenzorg?
1: Nee.
0: Hoe weet ze dit dan? Heeft ze het aan opa en oma gevraagd? Nee. Opa, wat loopt u gek? Ah, brandende plasbuis.
1: Nee, dit is schijnbaar echt een ding.
0: Oké.
1: Okay. Ja, alleen... Dit leeft niet bij ons, want wij zijn gewoon een stuk jonger.
0: Ja.
1: Maar dit is echt iets wat veel vaker voorkomt. En dit is al van hele lange jaren. En wat ik al zei, we worden allemaal ouder. Dus waarschijnlijk gaat het ook allemaal nog even iets langer mee dan vroeger.
0: dames en heren. Bent u blij dat u vandaag 3FM heeft aangezet? Jazeker. Ja, ik wel.
1: Weer wat geleerd.
0: Weer wat geleerd. Hele volkstammen zijn nu vrienden aan het ronselen van je moet dit ook luisteren. 3FM.
1: Ik ben Mai, tegenover mij Mark. Leuk dat je luistert.
0: Ik ben niet bejaard, ik heb ook geen SOA. Ik zeg er maar even bij.
1: Ja, toch handig.

0: Calvin Harris en Desiree, of op zijn Engels Desire. Hey, F, als je dus Desiree heet, kan je dus altijd zeggen, hey, weet je hoe ik in het Engels heet?
1: Desire.
0: Zo.
1: Zo, dat is even een binnenkomertje hoor, dit.
0: Ja, nou hé, potjanikkie. Mocht u Desiree heten en nu echt mind is blown momentje hebben, laat het vooral weten via de NPO Luisterapp. Mijn ego wordt graag gestreeld. Ook hoorde je Milky Chance en Stolen Dance. Dan is daar ineens Bente. Bente die echt ongelooflijk hard gaat. Dat is niet normaal.
1: Als een komeet bijna.
0: Als een komeet.
1: Ja.
0: Maar als je zo hoog vliegt en zo hoog gaat dat je bijna de sterren bereikt, dan moet je ook weer naar beneden. En hoe doe je dat veilig?
1: Landen met een parachute.

0: Jonas Blue en Edge of Desire. Ik zat een beetje in dubio, omdat normaal op deze plek, op dit specifieke moment, hebben we een radio-onderdeel waarin ik een liedje draai dat koortjes heeft of samenzang.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk wilde ik vandaag switchen naar het prachtige radio-onderdeel Jotum.
1: Het is Ottum.
0: Omdat de meteorologische herfst is begonnen.
1: Officieel, maar als je naar buiten kijkt,
0: hoorde je hoe vloeiend dat ging? Meteorologisch.
1: Ja, precies, ja, nou goed, als je naar buiten kijkt, Mark, alles is nog groen.
0: Het is wel oranje door de droogte.
1: Het is wel grauw, maar het is wel groen.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje teleurgesteld dat het een nazomertje werd de komende dagen. Omdat ik echt dacht, ik ben er helemaal klaar voor. Maar, dus ik dacht...
1: Zegt de man die met een korte broek naar binnen komt hier.
0: Ja, dat is gewoon toch even die benenluis showen. Maar, dus ik dacht, ik kies een liedje dat zowel meer stemmig is... maar ook eventueel mocht het toch ineens het weer omslaan vandaag... wat niet per se gebeurd is, al vind ik 19 graden ook niet heel erg om over naar huis te schrijven. Kan het en zowel herfstig zijn of meer stemmig. Maar het is dus meer stemmig geworden, want ja...

0: Nou ja, goed. Dus nog geen herfstjingle, helaas. Maar die gaat er wel weer komen. Stoofvlees! Alles is oranje. Maar dat is later pas. Dit is een band. Ik heb ze nog nooit live gezien. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet kan herinneren dat ze überhaupt de laatste jaren in Nederland zijn geweest. Misschien bestaan ze niet eens meer. Misschien zijn ze allemaal omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Ik zou het niet weten. Misschien hebben ze allemaal gestikt in een stuk brood. Het gaat om Fleet Foxes. Die zijn echt... Wat zit je nou te gapen? Mensen kijken mee, hè?
1: Jij bent zo langdradig. Nou, je bent zo langdradig. Ik moest ervan gapen.
0: Er konden 7 worsten in. Dat was, die kaken gingen open. Dat was echt nou... Normaal zie ik alleen maar National Geographic zie ik of zulke gapen. Dus dat is wel mooi. Maar goed. Fleet Foxes dus. Mykonos. Dat is het. Mand. Of Mykonos. Fleet. Zo slecht geslapen. Ik zei het al tegen Mai. Ik zeg, ik ga vandaag heel lang draden zijn en een hele flauwe humor hebben. Want ik
1: heb wel on fire vandaag.
0: Ik heb slecht geslapen vannacht. 2 uurtjes in totaal, denk ik. Niet vanwege cool avontuur of zo, hoor. Maak je geen zorgen.

0: Chaperone and The Giver.
1: Ja. Yeah.
0: Zometeen is hier Anan Verboom.
1: Met de verlanglijst.
0: Met de verlanglijst.
1: Vorige week was het somber op nummer 1. Ga je met hem napraten? Ja, irritante vent dat je bent.
0: Ja, ik dacht het wel van... Ja, ben je niet gewoon gezellig? Ja.
1: We zijn er morgen ook weer
0: gewoon. Wat was er op nummer 1? Somber.
1: Somber. Met My Body Isn't Ready. Waar is die ook? Vandaag de nummer 1. Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag van de verlanglijst. Iedere week weer. Zometeen dus met Anan. BFM.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
13: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: 3FM. Hey, goedemiddag. Zometeen de verlanglijst.
10: 9 kanker voor het leven.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
13: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians.

0: rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: 3FM. Hey, goedemiddag. Zometeen de verlanglijst. De 39 populairste tracks van dit moment. En eerst het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Situatie op de weg, 3 verkeer van de ANWB. 3 files gemeld langer dan 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 10 minuten. En de A73, daar staat een flinke Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfield en Roermond. Doe je 45 minuten langer over, komt er door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.
2: 3FM.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Gezondheidsvraag?

0: Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Gracie Abrams.
1: 3FM.
2: Abo Tros.
1: Anan Verboom.
3: Goedemiddag. Zaterdagmiddag, het is 6 minuten over 4 en de start van de verlanglijst. De belangrijkste tracks, de meest gestemde tracks, volgens jou. Je gaat ze horen, de 39 allerbeste. En je weet het, hè, als je platen erin stemt, dan zijn er ook een paar platen die gaan er weer uit. Heb ik ook even voor je opgesomd. Degenen die zijn gesneuveld, de platen die het niet hebben gehaald deze week. Laten we even beginnen met... daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil eerst even beginnen met die top 3 van vorige week. Op nummer 3 stond namelijk deze plaat. Ik pak hem er gelijk eventjes bij. Deze.

met Marianne. Stond op 3, maar op nummer 1 vorige week. Somber en My Body Isn't Ready. Die heb je erin gestemd. Kan je nog steeds doen, hè? Via 3fm.nl/verlanglijst. Geef jouw stem door. Zometeen dan, de nummer 1 van deze week. Maar eerst dus nog Somber van de vorige week.

0: 1 van vorige week in de verlanglijst. Somber en My Body Isn't Ready is ongelooflijk veel opgestemd. Onder andere door Finn, Maria, Cas, Eva en Michelle, Rob, Lydia. Nou goed, ik kan nog wel even doorgaan. Heel veel stemmen had hij gehaald. Zoveel dat hij terecht kwam op nummer 1 afgelopen week. De vraag is, staat hij deze week weer op nummer 1 in de verlanglijst? Mocht je willen stemmen, dat kan je doen via 3fm.nl. Dan draag je dus bij aan deze lijst. Het is de meest democratische lijst, omdat jij daadwerkelijk invloed daarop hebt. Iemand die dat ook heeft gedaan is Bastiaan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is een beetje jouw muzieksmaak als je het in een paar woorden zou omschrijven?
1: In één woord, heel breed.
0: Nou, dat wilde ik net zeggen, ja. Het gaat alle kanten op. Ik heb jouw lijstje hier even erbij. En dan zie ik staan bijvoorbeeld Olivia Rodrigo, Rondé, maar ook Nothing But Thieves. Waar komt dit vandaan bij jou, die brede muzieksmaak?
1: Ja, ik hou gewoon van heel veel. Dus ik vind gewoon heel veel mooi. Ik vind het filmen mooi en niet mooi. En ik vind trouwens dat die wet waar ik opgestemd heb van Bruno Mars met Kevin G echt prachtig.
0: Ja, wat maakt dat zo mooi dan volgens jou?
1: Ja, gewoon het heeft die zomers. Het is gewoon heel mooi gezongen. Ja, helaas wel gezakt vorige week. Dus ik hoop dat het weer de goede kant op gaat met die plaat deze week.
0: Ja.
1: En Rondé, ja, is altijd goed. Ga ik naar een concert toe in oktober in Utrecht. En ik had er nog één gestemd, direct. Zelfde verhaal.
0: Wat goed zeg. Ja, ik hoor het aan alles. Je hebt enorme liefde voor muziek. Dat van Karol G trouwens, of die is gestegen of gedaald, gaan we zo meteen achterkomen. Want dat is inderdaad nogal spannend geweest de afgelopen tijd. Als ik nou zeg inderdaad bijvoorbeeld Nothing But Thieves.
1: Ja.
0: Waar zit de liefde bij jou bij Nothing But Thieves?
1: Gewoon de sound. Ik heb ze toen gezien bij het voorprogramma van Muse in de Ziggo Dome. 2016 was dat, echt in hun begintijd. In het echt van Sorry. Ja, ik vind het gewoon een hele goede band die alleen maar beter worden.
0: Wat goed zeg. Als ik jou nou vraag welke zou absoluut op nummer 1 moeten komen, welke zou dat dan zijn?
1: Toch Karol G en Bruno Mars.
0: Toch wel, hè?
1: Ja,
0: toch wel. Ja. Nou, of die is gestegen, daar gaan we achterkomen later vanmiddag. Want tot 7 uur hoor je de verlanglijst. En dan komen we er samen achter wat uiteindelijk ook die nummer 1 gaat worden. Ik wil jou sowieso alvast blij maken met een verlanglijst button. Die komt jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Hey, en thanks voor het stemmen, hè.
1: Graag gedaan, fijn weekend.

in huizen Harry Styles, denk ik zo. Van plek 31 weggezakt naar nummer 38. Kan je dus wat aan doen? Je kan namelijk stemmen via 3fm.nl en dan zorg je ervoor dat hij de lijst inblijft. Want als het zo doorgaat, dan zien we hem volgende week denk ik niet meer terug. Kan je dus wat aan doen? 3fm.nl. Sowieso is dat een ding, hè? Platen die die lijst dan in zijn gekomen, en dan vieren we hartstikke groot feest. Van al vette platen horen we veel. Maar ja, als er platen ingaan, dan gaan er ook altijd weer liedjes uit. En daar heb ik even een opsommetje van gemaakt voor je. Deze moeten we afscheid van nemen na 7 weken van Teddy Swift.

En wat dacht je van Bente? 3, 2, 1. Nou, ze gaat ook weer weg, net als Taylor Swift. I knew it, I knew you. En ook Texas is de lijst uit. Maar laten we niet al te lang rouwen, want er zijn dus ook weer 6 nieuwe liedjes de lijst ingekomen. Eentje daarvan hoorde je net al op nummer 39, dat was Edge en Ring My Bell. En zometeen op 36 hoor je ook weer een nieuwe. Welke dat is, hoor je zometeen.

In de verlanglijst Olivia Rodrigo en Serena Joy hoorde je. Ja, het zat er wel in, hè, dat zij de lijst binnen zou komen. Ik bedoel, ze was veel onder de aandacht de laatste tijd. Ze heeft haar eigen festival georganiseerd, Daisy Chain Fields Festival. Op de line-up alleen maar vrouwelijke bands, vrouwelijke artiesten. Alle kraampjes op het terrein die waren van vrouwelijke ondernemers. De cameramensen op het podium, rond het podium, waren ook alleen maar vrouwen. Ja, je snapt hem, alles was met vrouwen. En dat was als doel om aandacht te vragen voor vrouwenrechtenorganisaties. Nou ja, met succes, want 20 miljoen is er opgehaald met dat festival. 20 miljoen. En volgend jaar dan komt het ook weer terug. Dan zou het ook zomaar kunnen dat ze misschien deze dames gaat vragen. Florence Road hoor je ook in de verlanglijst op nummer 35.

Alex Warren en Emerald Eyes hoorde je op nummer 33 inderdaad in de verlanglijst. De 39 beste platen volgens jou. Je kan erop stemmen via 3fm.nl. En dan krijg je dus ook dit soort situaties. Dat je dus 5 minuten lang Alex Warren hoort. 2 keer achter elkaar. Onder andere dankzij Eline, Marit, Femke, Jesse, Joris, Max en Amber. Want die hebben dus allebei de liedjes in hun lijstje gezet. Waardoor ze dus daadwerkelijk nu tegelijkertijd na elkaar worden gepland in de verlanglijst op 3FM. Mocht je nou zoiets hebben van, nou, die lijst die mag wat mij betreft wel anders eruit zien. 3FM.nl, daar geef je dus je stem door. Dan heb jij dus daadwerkelijk invloed op die lijst. En ik zal je één ding zeggen. Alex Warren, die heeft nu wel zijn shine kunnen pakken. Maar het is nog niet klaar. Zometeen meer daarover. Eerst gaan we door met de lijst. Ja, echt het totaal tegenovergestelde ervan. Another Talk To You. Onder andere Pieter die heeft erop gestemd. De hele zomer deze plaat in mijn bus geluisterd. En nog steeds niet beu. Wat een klapper. Was deze

Gigi op nummer 31 in de verlanglijst bij 3FM. Sorry Papi, hoorde je onder andere opgestemd door Eline, door Sjors, Hans, Natasja, Lonneke en door Marlies. Hey, ik ken je misschien wel, bij de kermis. Dan heb je soms zo'n vrije val attractie, toch? Dat is best wel leuk, zo'n vrije val. Dan voel je de kriebels helemaal in je buik. Ik denk dat Phoebe Bridgers hem iets minder leuk vond. Die heeft dit namelijk ook meegemaakt, maar dan niet op een kermisattractie op een leuke manier, maar dan in de verlanglijst. Want die is namelijk van plek 16 helemaal in één klap weggevaagd naar plek 30. Ja, het gaat iets niet helemaal goed. Staat in december wel in de Ziggo Dome in Amsterdam en daar gaat ze wel wat vets doen. Telefoonloze show gaat ze daar geven. Telefoon, smartwatches, al dat soort dingen zijn niet welkom daar. Het is daar gewoon echt een sfeer waarbij je kan genieten van de muziek. Geen afleiding, het is echt met elkaar en als je erbij bent, dan maak je het mee. En anders, dan heb je pech en dan heb je er ook niks van gezien. En ik vind het wel een heel vet, uniek concept waarbij je echt goed kan genieten van de muziek. Nou ja, en die muziek die vind jij sowieso heel leuk. Dat blijkt wel weer, want er is veel opgestemd in de... via 3fm.nl moet ik zeggen. Wel gedaald, maar niet minder goed. Phoebe Bridgers, Lost Boys.

0: 3FM, ticket maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar Kloot! Yes!
2: 3FM, ticket maand.
0: Check 3FM.nl.

Nou, de fans van Alex Warren die hebben van zich laten horen hoor. Nummer 29 is namelijk ook al voor hem met Passenger. Is nu alweer even klaar hoor. Voor de niet-fans van Alex Warren bij deze. Hij staat drie keer in de lijst en alle drie in één uur. Het is, hij heeft het goed gedaan. Laten we het daarbij houden. Hey, welkom. Het is de middag van 3FM met de verlanglijst. De 39 beste platen volgens jou. Dan kan je opstemmen via 3FM.nl. Doe dat, want je hebt dus echt daadwerkelijk invloed op de volgorde van deze lijst. En op nummer 28 een nieuwe binnenkomer. Iemand die meedeed aan de Popstar Academy. Dat is zeg maar dat programma waarin Cat's Eye, die ken je ook wel, die draaien we ook veel bij 3FM. Zij deden daaraan mee. Nou, die band is daar uiteindelijk uitgevormd. Ik moet eigenlijk zeggen, Cat's Eye doet het best wel goed. Maar misschien is deze nieuwe binnenkomer er wel beter van afgekomen. Als in, bij Cat's Eye vallen ze om en om uit, zeg ik even onerbiedig, omdat de druk toch wel heel hoog blijkt te zijn. En dat is het ook om zo'n grote carrière te hebben met zoveel mensen die zich ermee bemoeien. En zij doet het gewoon allemaal lekker zelf. Verovert zelf de wereld. Nou ja, ze had een show op Lowlands. Was waanzinnig goed. En er is heel veel opgestemd voor de verlanglijst hier op 3FM. Ze is binnengekomen op nummer 28. Dan heb ik het over Adela en Ain't in LA.

nummer 27 in de verlanglijst staat die Mr. Know-It-All. En jij hebt daar dus invloed op, 3fm.nl. Dan kan je stemmen op jouw favoriete tracks, want jij bepaalt die lijst. Het is niet voor niks de meest democratische hitlijst van Nederland, omdat je dus echt invloed hebt op welke plaats op welke plek komt te staan. 3fm.nl, ik zeg het toch maar eens even, daar kan je je stemlijstje dus invullen. Onder andere deze hoor je zometeen.

0: smart speaker.
1: Download de NPO Luister-app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Coco.
4: Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: We gaan zo meteen verder met de verlanglijst. De 39 beste tracks volgens jou. Eerst krijg je het laatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien.

0: 5. We gaan zo meteen verder met de verlanglijst. De 39 beste tracks volgens jou. Eerst krijg je het laatste nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te

0: en hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Situatie op de weg dan, 3FM verkeer, 3 files gemeld. Eentje op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 3-5 minuten langer over door een ongeluk, de weg die is daar weer vrij. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en Hoofddorp-Zuid. Doe je 17 minuten langer over door een ongeluk. De twee rijstroken zijn daar open. Gebruik de rechter parallelrijbaan. En de laatste op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen. Doe je 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht.
2: 3FM.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Gracie Abrams.
7: 3FM.
8: Avotos.
7: Anan Verboom.
1: Ja, goedemiddag. 5 minuten over 5. En het is de verlanglijst waar je naar luistert op 3FM. Met de beste platen volgens jou op nummer 26 door het oog van de nacht.

0: 25 is voor Nothing But Thieves en Evolution in de verlanglijst.
1: De verlanglijst.
0: Het is een lijst die je altijd hoort op zaterdagmiddag tussen 4 en 7. Met Joeri Leeflang, nu vandaag met mij, Anand. Aangedaan mochten we elkaar nog niet kennen. Het zijn de platen waar jij op hebt gestemd via 3fm.nl. Die lijst die is helemaal samengesteld door jou. En vorige week stond Samber nog op nummer 1 met My Body Isn't Ready. Is dat vandaag weer het geval deze week? Ga je achterkomen voor 7 uur, dan weten we het. Dan weten we wat de nummer 1 van deze week is. Of het dezelfde is, of dat het misschien wel een nieuwe is. Er is ook iets geks aan de hand midden in die lijst. Want net hadden we al op 34 en op 33 Alex Warren. Die stond daar 2 keer in, achter elkaar gepland. En dan iets verderop hadden we nog een keer Alex Warren. Nou, een grote favoriet gebleken. Maar zoiets hebben we dus nu weer aan de hand. Op 24 en op 23. Dus 10 plaatsen later gebeurt gewoon precies hetzelfde nog een keer. Maar dan met Hugel. Die is ook de grote favoriet als het gaat om zomermuziek. We hebben hem met Jamaican heel veel gehoord als grote zomerhit. En daarna hoor je hem zometeen ook gelijk weer met zijn opvolger. Dus de komende 6 minuten kan je volop genieten van

heeft het voor elkaar, hoor. Roxy Dekker op nummer 22 in de verlanglijst. Ja, en 4 shows in de Ziggo Dome doet ze ongelooflijk goed. En heeft ze ook nog eens even aangekondigd in de arena te gaan staan. Roxy Dekker in de arena. Moet je even bedenken dat zij 3 jaar geleden opkwam. En toen vonden we het allemaal leuk met Anne Fleur Vakantie. Kijk even wat ze nu heeft bereikt. Ja, je hoorde er net op nummer 22 dus in de verlanglijst met Bare Minimum. Je hoort de meeste platen in de middag aangevraagd door jou. Je kan erop stemmen via 3fm.nl. Dan kan je die lijst helemaal zelf samenstellen. Ja, dat is toch lekker, hè? Dat je helemaal zelf invloed hebt op die hitlijst die je hoort bij 3FM. Dat kan je dus doen via 3fm.nl. Nou ja, net hoorde je dus Roxy Dekker. Je kan ook gaan voor De Bouwsa. Is ook heel veel opgestemd. Ga je zo meteen horen op nummer 20. Eerst een samenwerking waarvan ik zoiets had van... Nou, ik had nooit verwacht dat dat eraan zou komen. En toch is het werkelijkheid geworden. Nou, er is veel opgestemd. Onder andere Jelmar, Guido, Lotte, Mark, Demi, Angelo en Ron. Die hebben erop gestemd. Op de nummer 21 in de verlanglijst. Martin Garrix en U2. Je hoort ze met Fireflies bij 3FM.

de verlanglijst op nummer 20. Daarmee dus aangekomen bij de top 20 van de 39 beste platen. Gekozen door jou. Via 3fm.nl heb je je stem achtergelaten. Nou, dan zie je dus dat er sommige platen goed in de lift zitten. Onder andere dus die van net. Zeg ik dat goed? Ja, maar wie niet in de lift zit, nou ja, aan de verkeerde lift eigenlijk, de opposit, zijn namelijk gedaald. Ja, ze stonden op plek 11, nu te vinden op plek 19. Moet ik bij zeggen, heeft niet gelegen aan Geraldine, die heeft er namelijk op gestemd en die zegt er ook bij, vroeger was ik mega fan en nu beginnen mijn dochters deze nieuwe mee te zingen. Dat is toch wel een bizarre ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Zeker dat dat zo mooi opschuift en meegaat met de nieuwe generatie. Ook Mees, Sander, Lois, Esther, Chelsea, Gijs en Mark, die hebben erop gestemd. Op nummer 19, de opposites. En feestje op mijn graf.

hoorde Bruno Mars en Karol G in de verlanglijst bij 3FM op nummer 18. De lijst waar jij op hebt gestemd, dank je wel daarvoor. Want er zijn mooie platen uitgekomen en weer een mooie volgorde die jij dus bepaalt. Dat kan je dus doen door jouw stemlijstje in te leveren. Dat kan je gelijk al doen en dan gaat jouw stem gelijk al mee naar de lijst van volgende week. Afgelopen week stond Somber nog op nummer 1. Zometeen dan gaan we iets voor 7 uur horen welke er vandaag op nummer 1 staat. En dus een week lang de titeldrager is. Is dat nog steeds Somber of hebben we een nieuwe nummer 1 in de verlanglijst van deze week? Nou, dat zometeen allemaal voor 7 uur. Ik wil je ook gelijk even een tip meegeven voor als je dan toch dat stemlijstje aan het maken bent. Marshmello, artiest waar ik groot fan van ben, maakt gewoon hele steady muziek, gewoon altijd goed eigenlijk. Alles wat hij doet, ja, dat komt wat mij betreft, is dat gewoon een potentiële hit eigenlijk. En dat heeft hij de afgelopen tijd veel laten zien. Je hebt hem gehoord met de Jonas Brothers, Slow Motion, draaiden we veel bij 3FM. En nu heeft hij weer zo'n liedje waarvan ik denk, nou, dit zou het wel kunnen zijn. Wat mij betreft is dit er eentje, die kan je erin stemmen. Doe dat dus via 3FM.nl, want als we dat nou massaal doen, jij en ik, dan kan het zijn dat hij binnenkort gewoon die lijst inkomt en dat we hem kunnen verwelkomen hier in de verlanglijst. Zou mooi zijn, toch? 3FM.nl, daar kan je hem indienen. Marshmello. En Another Drink, dat is de nieuwste die hij heeft uitgebracht. Mijn stemtipje voor deze week voor de verlanglijst. En hoor je dus nu bij 3FM.

Marshmallow bij 3FM. Een kleine stemtipje zo tussendoor in de verlanglijst. Het zijn de 39 beste platen volgens jou. Kan je dus opstemmen via 3FM.nl. Doe dat met jouw favorieten. Door dan naar de nummer 17, ook veel opgestemd. Jungle. Nieuwe muziek, Someday, Somewhere.

0: 3FM in de verlanglijst. Op nummer 15 met De Laatste Zomer.
1: De verlanglijst.
0: Het is de meest democratische hitlijst van Nederland. Jij bepaalt namelijk wat daarin komt te staan. Dat kan je doen door een stemlijstje te maken. 3FM.nl, daar kan je hem indienen. En dan bepaal jij dus de volgorde van deze lijst. Iemand die dat ook heeft gedaan is Daphne. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jij bent nu op Hallabaloo, hè?
2: Ja, klopt.
0: Jij gaat zo meteen naar Lewis Capaldi. Wat hoop jij te verwachten daar?
2: Nou, ik hoop dat ik gewoon lekker mee kan zingen op alle muziek. En voor de rest gewoon alle gezelligheid van de mensen om ons heen.
0: Wat goed. Heb je hem eerder gezien al, live?
2: Nee, dat nog niet. Vandaag wordt de eerste keer.
0: Oeh, leuk. En met wie ben je vandaag?
2: Ik ben met mijn vriend en nog een paar vriendinnen.
0: Wat leuk zeg. En hoe zit de stemming erin bij jullie? Hebben jullie al wat gedronken? Is het gezellig? Of ben je nog te relaxed aan het houden? Hoe gaat het nu?
2: Nou, we hebben een paar drankjes op, maar we hebben nu een beetje een rustig plekje opgezocht. En nou, het is echt superleuk.
0: Ah, wat mooi zeg. En dan heb je dus ook nog eens gestemd op de verlanglijst.
2: Ja, zeker.
0: Dan zit ik even door jouw lijstje heen te scrollen en dan zie ik bijvoorbeeld Lenny Monsoon zie ik staan. Ik zie Cat's Eye en ik zie Rolmodel. Gaat dus eigenlijk alle kanten wel op.
2: Ja.
0: Wat springt er voor jou echt uit in jouw stemlijstje?
2: Nou, ik stemde vooral voor Lenny Monsoon. Omdat dat een artiest is die echt een ontzettend goede artiest.
0: Ja, nou dat vind ik dus leuk, want heel veel mensen kennen Lenny Monsoon nog niet zo heel goed. Wil jij hem eens overtuigen aan Nederland? Waarom zouden we allemaal op Lenny Monsoon moeten stemmen?
2: Nou, ik zou vooral zeggen, ga hem opzoeken bij een concert. En dan weet je meteen wat de sfeer is. En alle nummers zijn zoveel beter als je eenmaal live hebt gehoord.
0: Wat is die sfeer dan?
2: Ja, als je er live bent, dan is het gewoon alleen maar gezelligheid en drukte en een mix van rockmuziek en popmuziek. En het is echt geweldig.
0: Oh, wat mooi zeg. En Cat Sai dan, als we de volgende van jouw lijstje er even bij pakken. Animal heb je ook opgestemd. Wat vind je daar zo goed aan?
2: Nou, ik was eerst niet zo'n fan van Cat's Eye. En toen had ik dit nummer gehoord. En dat heeft me toch echt wel omgedraaid. En ik had er toch echt wel. Ik dacht, dit nummer is echt wel heel goed.
0: Ja, waar zat het hem dan in dan? Waarom was het ineens wel goed?
2: Ik weet het niet. Ik denk misschien toch die wat meer rocknummers die erin zit. Wat erin zit.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat mij wel heel erg aanspreekt.
0: Oh, wat goed. Dat het gewoon even wat meer pit heeft, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Ja, en dan zit je met Rolmodel ook een goeie. Want daar heb je gestemd op High Hopes 3000.
2: Ja.
0: Die ga ik nu draaien. Die staat namelijk op nummer 14 in de verlanglijst. Voor iedereen die daar nog niet helemaal kennis mee heeft gemaakt en zoiets heeft van, nou, ik weet nog niet helemaal wat dat is. Waar zit jouw liefde in voor Role Model?
2: Ik denk ook weer in dat rockmuziek. En ik luister er best wel veel naar. En ik vind het gewoon ontzettend goede muziek en een ontzettend goede vibe.
0: Nou, wat goed. Hè? Ik wil je ontzettend bedanken voor het inleveren van jouw stemlijstje via 3FM.nl. En daar bedank ik je ook voor. Je krijgt een verlanglijstbutton naar je toegestuurd.
2: Wat leuk.
0: Ja, die komt jouw kant op. En die plaat die ga ik met heel veel liefde draaien. Staat namelijk op nummer 14. Rolmodel en High Hopes 3000. Nu bij 3FM.

hoofd 4000 op nummer 14 in de verlanglijst. Die lijst die bestaat trouwens over 2 weken, precies 4 jaar. Tijd gaat snellen. Dan is het ook lekker om af en toe even terug te blikken. 2023 bijvoorbeeld. Deze man had toen een enorm grote hit te pakken. Troye Sivan, dit is Rush bij 3.

0: deze van hoorde je bij 3FM Rush. Zometeen verder met de verlanglijst. De 39 beste platen gekozen door jou. Zometeen dus meer.
1: 3FM.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Vanavond om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent
1: en elke dag. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het en...

0: €50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: 3FM. Goedenavond, het is 6 uur geweest. Je luistert 3FM met de verlanglijst zometeen. Eerst het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. En Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan 3FM, verkeer van de ANWB, de situatie op de weg. De 5 langste files neem ik even met je door. Eentje op de A4, daarna richting Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en Hoofddorp-Zuid. Doe je 3 kwartier langer over, komt daardoor een ongeluk. Ook op de A4, daarna richting Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux. Doe je 5 minuten langer over door grote drukte op de weg ernaast. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten vertraging. En dan de laatste van nu, de ene laatste. De A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging en de laatste nu.
6: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpe

0: En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek. En Max Verstappen start op de zesde plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Dan 3FM, verkeer van de ANWB, de situatie op de weg. De 5 langste files neem ik even met je door. Eentje op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Roelofarensveen en Hoofddorp-Zuid. Doe je 3 kwartier langer over, komt daardoor een ongeluk. Ook op de A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux. Doe je 5 minuten langer over, door grote drukte op de weg ernaast. Dan de A20, de Hoek van Holland richting Gouda, tussen Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten vertraging. En dan de laatste van nu, de ene laatste. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging en de laatste nu wel, de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en de Merwedebrug doe je 10 minuten langer over. Dat komt daar door werkzaamheden. Heb ik die van jou niet genoemd, ben je binnen 10 minuten weer onderweg. 3FM.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Hands
3: van
7: Voodoo.
3: Aldi.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Gracie Abrams.
1: 3FM.
2: Avotros.
1: Anan Verboom.
3: Hey, goeie avond. 6:06 en je luistert de verlanglijst op 3FM. De populairste tracks volgens jou. Je hebt erop gestemd en op nummer 13 staat Shakira. Dit is Die Die.

hoorde je bij 3FM in On My Soul in de verlanglijst op nummer 11. Je hebt erop gestemd via 3FM.nl. Dank je wel voor het stemmen. Is een mooie lijst uitgekomen en iets voor 7 uur. Binnen 3 kwartier dus, dan weten we wat de nummer 1 was. Vorige week was dat somber, My Body Isn't Ready. Is dat nu weer zo? Of is er een nieuwe nummer 1? Antwoord krijg je dus binnen 3 kwartier, want we werken er samen naartoe. En zometeen dus de top 10, daar zijn we namelijk aangekomen. Ik wil alleen eerst nog even met je naar de mega-hit. De plaat die je extra vaak hoort deze week hier bij 3FM, omdat wij er heel erg in geloven. En deze week is die van Miley. Miley wie? Ja, Miley, gewoon punt. Miley, punt. Dus er zit even geen achternaam meer aan. Miley Cyrus heeft die achternaam namelijk even weggedaan. En zij gaat nu achter de andere grote namen aan. Beyoncé, Cher, Adele, Rihanna, Madonna, Shakira. Nou, zo kan je nog even doorgaan. Miley Cyrus is vanaf nu voorbij. Het is nu toch echt Miley. Heeft ze dan goede muziek gemaakt? Dat blijft gewoon zoals het was. 3FM. Persuades.

Hit van deze week, Base Persuades van Miley. Geen Miley Cyrus dus meer, de achternaam heeft ze afscheid van genomen, maar gewoon Miley. De nieuwe naam van haar. Hey, welkom, het is de verlanglijst waar je naar luistert. De laatste 40 minuten zijn ingegaan en we zijn aangekomen bij de nummer 10. De top 10 trappen we af met eentje waar Carlijn, Suze, Mickey, Johan, Rob, Olivier en nog vele anderen op hebben gestemd. Jet van der Steen staat op 10 met Goed Genoeg.

0: Nummer 9 is voor Tame Impala, Loser.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Je luistert de verlanglijst, de 39 beste platen volgens jou. Heb je op kunnen stemmen via 3FM.nl. Maar je luistert sowieso naar 3FM in een belangrijke maand. Een hele mooie maand voor jou. Het is namelijk Ticketmaand. Elke dag geven we kaarten weg voor al jouw favoriete artiesten. Dan moet je denken aan Roxy Dekker, daar hebben we kaarten voor weggegeven. Nothing But Thieves, Cloud, The Pussycat Dolls. En vandaag de beurt aan Gracie Abrams. Mocht je daar naartoe willen, 3FM vandaag goed in de gaten houden. Hoor je het ticketalarm? Nou, dan kan het zomaar zijn dat jij daar naartoe gaat. En dat je er dus bij bent. App dan zo snel mogelijk deze kant op met waarom jij daar graag bij wil zijn. En als je wordt teruggebeld en je komt in de uitzending, dan krijg jij die kaarten. Dus 3FM goed in de gaten houden. Hoor je het ticketalarm? Deze kant op appen waarom jij daarbij wil zijn. En wie weet ga jij wel naar Gracie Abrams en krijg je die kaarten van ons. En dan blijft er dus niet bij de hele maand, elke dag kaarten voor al jouw favoriete artiesten. Gewoon hier bij 3FM. Door met de lijst dan. Direct, My Friend, staat op nummer 8 in de verlanglijst. Hier bij 3FM.

Cat's Eye hoor je zometeen. Eerst wil ik je even vertellen dat je heel goed moet luisteren. Want als jij stemt bij de verlanglijst, dat kan je doen via 3fm.nl. Nou, dan kan het zomaar zijn dat jij een verlanglijst Bluetooth speaker kan winnen. Die kan jouw kant op komen. Bij de nummer 1, dan bel ik iemand terug. Eén van de stemmers. Dat kan je dus doen. 3fm.nl, jouw lijstje invullen. Dan maak je dus kans op zo'n mooie Bluetooth speaker van de verlanglijst. Oké, dat allemaal zometeen. Eerst de nummer 5, Ella Langley. Choose in Texas, ga je horen. Naar Cat's Eye. Dit is Animal.

Thieves hoorde je. En Baby Cool bij 3FM. De verlanglijst. Op nummer 4. En daarmee zijn we aangebroken bij de nummer 3. De top 3 die gaat toch echt beginnen. Althans, ik wil eerst even met je kijken naar wat staat er eigenlijk allemaal in die lijst. Wat gebeurt er allemaal? De snelste stijger, die staat deze week op naam van Roxy Dekker. Bare Minimum van 37 naar nummer 22. Nou, mag ook wel toch als je zoveel Ziggo Dome shows doet en net een arena hebt aangekondigd. Dan verdient ze dat ook wel. De hardste daler die is voor Phoebe Bridgers, Lost Boys, van 16 naar 30. 14 posities gedaald. 10 Nederlanders in de lijst en in Noord-Brabant, daar is het meest gestemd. En woon je nou niet in Noord-Brabant, dan heb je zoiets van... Hey, hallo, mijn provincie moet hier staan. Stemmen, 3FM.nl, breng je stem uit en zorg dat jouw provincie ook wordt vertegenwoordigd in de lijst. Zometeen dus die nummer 3, maar laten we nog even terugkijken naar wat er in de top 10 stond. 10. Jet van der Steen, goed genoeg. Is het goed? Vinden we Tame Impala en Loser. I'm a loser. 8. Direct, My Friend staat daar. Nederlands talent Lenny Monsoo, Wrecking Ball. 6. Hebben de dames van Cat's Eye met Animal. Ella Langley, Q's in Texas vinden we daar. 4. Nothing But Thieves heeft de nummer 4. Die hoorde je net op 3FM met de Baby Cool. Nu maak je nog kans op een verlanglijst Bluetooth speaker. Mocht je die willen winnen, 3FM.nl, breng jouw stem uit. Dan bel ik je misschien zometeen wel terug, want ik ga gewoon random door de stemlijstjes heen. Heb jij gestemd op de verlanglijst? En bel ik jou terug, dan win jij die Bluetooth speaker van 3FM. Dus zorg dat je gestemd hebt, 3FM.nl, breng jouw stem uit. Doe dat, onder andere Carla, Maaike, Maarten, Jesse, Rogier, Lot en Eva, die hebben dat ook gedaan, op de nummer 3 in de lijst. Die is voor Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear vinden we daar. Nummer 3 dus in de verlanglijst van deze week.

0: Isn't Ready. De nummer 1 van vorige week staat dus niet meer op nummer 1. Betekent dat er een nieuwe nummer 1 is. Is veel opgestemd. Dank voor het stemmen. Eén van de stemmers voor de verlanglijst ben ik terug, had ik beloofd. Om een Bluetooth speaker aan te geven. En dat is geworden Jada. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, op avond is het inmiddels al. Die speaker die komt jouw kant op.
1: Ja, heel leuk.
0: En dan mag je ook nog eens de nummer 1 bekendmaken van deze week. Wat is de nummer 1 geworden?
1: Dat is Marianne van Fontaines DC.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste...

0: gloednieuwe nummer 1 in de verlanglijst van deze week. Fontaine CC en Marianne hoorde je. En zometeen Vera on track bij 3FM. 3FM.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
10: Koekoek.
9: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride en de Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
16: Nu bij Dirk Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: 3FM. Een hele goede zaterdagavond. Zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene.
16: Duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Gelukt. Heb je hem al betaald?
19: Wat bedoel je?
20: Mijn betaalverzoek.
19: Zo, dat doe je snel.
20: Met een klein...

0: €10 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Een hele goede zaterdagavond. Zometeen heel veel nieuwe muziek bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM Ticketmaand.
13: Vandaag jouw kans op tickets voor...

Age op 3FM. You can ring my bell. Ring my bell. R&B, ring my bell. En ook nog MGMT Kids op 3FM.

Om uit te spreken, hartelijk zaterdagavond. Het is de soundtrack van je weekend hier op 3FM. Iedere zaterdag en zondag van 7 tot 10. Vera on track met in dit geval veel napret nog van de festivals. Genoeg wat daarover nog aan jou te laten horen is. Natuurlijk nieuwe releases. Waarvan ik niet kan wachten om jou kennis te laten maken met misschien wel je nieuwe favoriete band. En natuurlijk gewoon dat uitermate zaterdagavondgevoel. Alle feedback ook welkom via de NPO Luister-app. Ik zie berichtjes binnenkomen. Dat gaat ook zelfs over waar ik mijn IJsland-merch vandaan heb. Ja, die is inderdaad uitverkocht. Stuur alles naar me toe. Dit is tot 10 uur Vera on Track, waar Harry Styles voorbij komt. Gloednieuwe Chanels van Sleger. Nieuwe muziek van Bente, van Vrouwkje en van Hart & Freddy. Ja, misschien wel het beste om te schrijven als een soort circusduo, waarvan Lady Gaga en ik groot fan zijn.

Afgelopen donderdag was het zover. Toen speelde Fontaines DC een 3FM-exclusive voor 250 gelukkige luisteraars. Hele lucky fans in Brussel. Mijn 3 voor 12 collega van 3 voor 12 Radio, 3FM-collega Jasper Leijden, sprak ze daar. En hoe dat gesprek was, hoor je woensdag hier op 3FM. En vanaf maandag kun je al nagenieten van de exclusive op het YouTube-kanaal van 3FM. En stiekem ga ik je morgen al één live track laten horen van die avond. Van

0: is 3FM Ticketmaand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar Kloot! Yes!
2: 3FM Ticketmaand.
0: Check 3FM.nl.

hartelijk vrouwtje wie jarig is trakteert. Dus daarom trakteerde Fokkerol haar fans. Jou en ik gisteren op haar 25e verjaardag. Deze single, nieuwe muziek, geen rem. Het is haar nieuwste voorproefje van het album Kijk je naar mij. Wat over een kleine 2 weken uitkomt. En dan in je favoriete platenzaak en op je favoriete radiostation te vinden is. Het is zaterdagavond. Ik draaide ook nog Fontaine's DC, die in november een uitverkochte show gaan spelen in die gigantische Ziggo Dome. Zometeen heb ik muziek voor je van Tears for Fears, maar eerst Harry Styles, Aperture.

Spears op 3FM. Everybody wants to rule the world. En daarvoor de man die dit ooit ook glorieus coverde, Harry Styles, Aperture. Het is een zaterdagavond, niet zomaar een zaterdagavond, want zometeen schuift een van mijn favoriete Britse artiesten van het moment aan als co-host, favoriet voormalig Engels docent, de meest charmante snorremans uit Manchester, Anthony Smith.

vertelt je alles over zijn nieuwste album, favoriete liedjes en inspiratie. Dus zorg ervoor dat je het niet mist. Zometeen om 8 uur, Anthony Smurk, mijn co-host. Dat is zometeen eerst nieuwe muziek van, ik durf wel te zeggen, meid van het moment, Slater. Het beste album van 2026? Ik denk dat ze hem gemaakt heeft. Er is een deluxe versie, is een nieuwe versie van die hit. Brand New Chanel is nu op 3FM.

Slater, brand new Chanel. Sowieso hoor je natuurlijk heel veel nieuwe, prachtige pop-releases hier bij Verantrack. Misschien wel artiesten die je nog niet eerder kende. En die je favoriet kunnen gaan worden, zoals Hot and Freddy. Lady Gaga is al fan, Vera Simons is al fan. Dus het is nu aan jou. Dit is nieuwe muziek, Touch Touch op 3FM.

2026 is hier. Het is Hot and Freddy. Een nieuwe track, Touch Touch. Zondag 8 november staan ze in Bitterzoet in Amsterdam. Ja, die show was echt heel snel uitverkocht, maar niet geticket traps is niet gemist. Een album waarop spoken word, UK garage, house, dance en een liefde voor reigers samenkomen. Klinkt misschien als een koortsdroom, maar geloof me, die mengelmoes klinkt op Anthony Smurk's nieuwste album echt heel erg goed. Twee weken geleden bracht hij een nieuwe plaat uit, nadat hij het afgelopen jaar in echt elke Nederlandse stad heeft gespeeld. En Anthony stond echt op ieder denkbaar festival, van Glastonbury tot Into the Great Wide Open, van Siget tot Paaspop. Het is een artiest die je moet leren kennen. En ik kan je er van alles over vertellen, ik kan je van alles over het album gaan vertellen, maar veel liever laat ik het woord aan Anthony Smurk himself. Komend uur, zometeen na achten, is hij mijn co-host hier op 3FM en neemt hij een uur lang de playlist over om jou alles te vertellen over zijn muzikale inspiratie, zijn guilty pleasures en de muziek die hem vormt. Zometeen bij Vera on Track. Na muziek van Robin.

0: ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: 3FM. Een goede avond, zometeen Vera on track op 3FM. Eerst krijg je het nieuws van bijna 8 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM. Ster.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Gracie Abrams.
2: 3FM.
3: NTR.
2: Vera Simons.
4: Je luistert naar Vera on Track met een co-host. Hij gaat de playlist bepalen. Anthony Schmierik. Het is zijn soundtrack. En we beginnen met Snap. 3FM.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
18: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
17: Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
21: Zaterdagavond met Vera on Track. Zometeen misschien wel kans op tickets voor Gracie Abrams.
22: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
24: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: September is iedere dag jouw kans op tickets.
22: Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
27: 3FM.
7: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.

0: Leren.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is... 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
7: Gracie Abrams.
6: 3FM
7: NTR.
6: Vera Simons.
8: En misschien wel sneller dan je denkt. Fijn dat je erbij bent op je zaterdagavond. Dit is Vera on Track met nu muziek van Volt, Mountain at My Gate.

doet het je denken aan die tijd dat je daar met een drankje in de hand in de zon. Ik bedoel, vandaag was het ook een zonnige dag. Maar er wordt gedacht, 5 september weet je wel, dat de zomer al achter ons begint te liggen. Dat je misschien 3 keer nat geregend bent vandaag. Ik had dat gisteren sowieso. Vandaag 2 keer. September is goed en wel begonnen. Niet alleen de scholen zijn open, de herfst zit er helaas ook aan te komen. Maar niet getreurd. Ik ben hier niet om nog positief te praten over de herfst. Maar er is wel een positief aspect. Namelijk dat het begint, het najaar. Dat ook het concertseizoen begonnen is, geopend is. En dat er de komende maanden weer zoveel leuks en goeds live te zien is in de Nederlandse zalen. En dat wordt hier op 3FM zoals ieder jaar groot gevierd met de ticketmaand. Dat betekent dat je heel september hier op 3FM kans maakt voor de allerleukste shows van jouw favoriete artiesten en bands. Bijvoorbeeld, denk even gewoon aan de Ziggo Dome Show van deze set.

Crazy Abrams. Misschien mag ik vanavond wel twee tickets weggeven. 7, 8 en 10 mei 2027 staat Gracie 3 avonden in een uitverkochte Ziggo Dome om het nieuwste album Daughter from Hell voor te stellen. Je kan erbij zijn op die 10 mei. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is natuurlijk je oren heel goed gespitst te houden. Het beruchte 3FM-ticketalarm kan ieder moment afgaan. En als dat gebeurt, als je het 3FM-ticketalarm hoort voor Gracie Abrams, ga dan als de wiedeweergaar naar de NPO Luister-app. Of download hem als je dat nog niet hebt gedaan. Stuur een berichtje naar de studio 3FM. Laat me weten dat je het gehoord hebt. En waarom jij op 10 mei linksvoor zou moeten staan bij Gracie Abrams. En nogmaals, alleen wanneer je dat ticketalarm voorbij hoort komen op 3FM. Waar ik heel veel goede muziek voor je klaar heb staan. Zometeen uitermate zaterdagavond met Jump van Blackpink. Eerst nieuwe muziek van Jungle. Het is gewoon nog steeds zomer, joh. Someday, somewhere.

nog Oja van Steve Lacy op de zaterdagavond van 3FM. Je luistert naar Vera on Track. En traditiegetrouw, rond de klok van 9:30 op zaterdag voeg ik een nieuwe track toe. Doe ik al jaren, Never Change a Winning Team. En de playlist die je kunt vinden op 3fm.nl/elektronica. Als het een beetje elektronisch is, dancey. Soms wat meer house, techno, soms wat ouder, wat nieuwer. Het is in dit geval een nieuwe release van een producer die ik echt te gek vind, Logic 1000. Samen met toch wel een van de meest iconische popsterren van de afgelopen jaren, als je het mij vraagt. Christine and the Queens. Een heerlijke samenwerking. Hoor je nu The Only One op 3FM.

0: Kendrick Lamar. Met de fantastische SZA All The Stars. Daarvoor nieuwe muziek, Logic 1000. Met Christine and the Queens, The Only One.
1: 3FM, Ticketmaand.
2: Gracie Abrams.
0: Het is september, oftewel 3FM Ticketmaand. De hele maand maak je hier op 3FM iedere dag kans op tickets voor de allerleukste, vetste concerten. Of het uitverkocht is of niet, dat maakt dus helemaal niks uit. Sterker nog, vanavond mag ik 2 tickets weggeven voor de uitverkochte show van Gracie Abrams. 10 mei 2027 om precies te zijn. Een van de uitverkochte shows die ze dan doet in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar kan jij bij zijn om dus met bangers als That's So True mee te schreeuwen. De prijs is gigantisch, de prijs is spectaculair en wat je ervoor hoeft te doen is eigenlijk vrij eenvoudig. Check even of jij de NPO luisterapp op je telefoon hebt. Zo ja, zorg dan dat als jij straks 3FM ticketalarm allicht voorbij hoort komen, je zo snel mogelijk een appje naar de studio stuurt. Leg daarin gewoon kort en bondig uit waarom jij erbij wil zijn. Op 10 mei 2027 uitverkochte show van Gracie Abrams in de Ziggo Dome in Amsterdam. En wie weet, gaat het sneller gebeuren dan je denkt? Wie weet, spreken we elkaar zo wel. Over de Ziggo Dome gesproken, ook hij is er volgend jaar te vinden. 2 shows maar liefst. Het is Sam.

0: 3FM. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Gracie Abrams.

0: is Gracie Abrams op 3FM. En dat is toevallig.
1: 3FM, ticketmaand.
2: Gracie Abrams.
0: 10 mei 2027 staat Gracie Abrams in een direct uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Ze doet daar meerdere shows, maar ga even na een paar avonden voor 17.000 mensen. En het was een oorlog op tickets. Het was heel snel uitverkocht. Het is een unaniem belachelijk groot succes, zou een zekere tv-presentator hebben gezegd. En net ging het 3FM ticketalarm af, omdat ik 2 kaarten heb weg te geven voor deze uitverkochte show. Als je een bericht hebt gestuurd via de NPO Luister-app, hou je telefoon dan nu goed in de gaten, want de eerste die opneemt...
3: Hallo?
0: Hallo, met wie?
3: Hi, met Jada.
0: Jada met Vera van 3FM. Een hele goede zaterdagavond. Hoe gaat het met je?
3: Hi. Oh, ik trill helemaal.
0: Oké, rustig aan. Het is goed nieuws. Het is goed nieuws dat ik je bel, want ik zag dat jij een appje had gestuurd vanwege Gracie Abrams. Kan je me vertellen waarom jullie graag bij zou willen zijn?
3: Nou, ik ben al een heel lang fan van Gracie. En ik heb vorig jaar een heel groot gedeelte van mijn show moeten missen omdat ik op de EHBO ben beland.
0: Oh shit, dat is niet goed.
3: Nee, en ik ken mijn beste vriendin ken ik ook door Gracie. En zij gaat nu door een hele moeilijke periode en ik zou haar graag willen verrassen om samen naar Gracie te gaan.
0: Oh, wie is deze vriendin? Zullen we haar naam even roepen op de radio?
3: Charlotte.
0: Charlotte en Jada zijn erbij op 17 mei.
3: Oh, dankjewel.
0: Gracie Abrams in de Ziggo Dome. Het is uitverkocht, maar jullie gaan er met z'n tweeën naartoe, Jada.
3: Oh, dankjewel. Echt heel erg bedankt.
0: Heel graag gedaan. Ik hoop dat jij er ontzettend mee gaat verrassen. En ik hoop natuurlijk dat je de hele show gaat kunnen zien als het zover is op die avond in Amsterdam, Jada.
3: Ja, we gaan er heel erg van genieten. Heel erg bedankt.
0: Oh, dat is verliefd. Ik hoor je telefoon ook al trillen. Misschien is ze nu ook aan het luisteren en hoort ze nu op de radio. Ik ga je alvast heel veel plezier wensen. Tegen die tijd laat even weten hoe het was. En voor nu even rustig in- en uitademen. En genieten ervan dat jij er volgend jaar bij bent.
3: Heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt.
0: Heel graag gedaan. Je hebt het gewoon verdiend, Jada. Je hoeft mij niet te bedanken. Je bent een grote fan.
3: Ja, klopt.

X1 Dutch op 3FM, waar je zometeen Jasper hoort met vooraan. En de laatste tickets voor Crazy Abrams. Zeg maar, make the app. Make de NPO luister app. Liever dan. En lekker in.

0: Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent,
1: bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu haal, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Coco. De Lulu.
12: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Media Markt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Gracie Abrams.
4: 3FM.
5: Want
4: Jasper Schrijvers.
6: Ja, en misschien maak jij zometeen wel kans op die kaarten voor Gracie Abrams.

0: Tame Impala, Lost in Yesterday. Vooraan zonder Sebastiaan, maar met Jasper. En let goed op, want zometeen maak jij kans op kaarten voor Gracie Abrams.
1: 3FM, vooraan.
0: Eerst nieuwe muziek van een rapper. Milo laat het lukken, alleen jij bij 3FM.

Freddy Swims op 3FM. Zometeen hoor je een interview met 3FM trending talent Mus daarmee. Zij vertelt je alles over haar nieuwe EP. En ze heeft nog een primeurtje. Eerst wil ik even met jou terugblikken op 2026. Ja, het begint al een beetje die tijd van het jaar te worden. Hè, dat je lijstjes gaat maken. Hè, van die concerten waarvan je straks zegt, daar was ik bij. Nummers die je over 5 jaar hoort. Waardoor je meteen weer terug bent in de zomer van 2026. En albums waarvan je nu al weet van, ja, deze hoort bij mijn 2026. En precies daar gaat de Mercury Prize over. Want wat was nou het album van het jaar? De genomineerden zijn bekend. Onder andere Olivia Dean, Florence and the Machine, Paul McCartney en Ray. Ja, en als ik er eentje van 2026 moet koppelen aan een album, dan is het wel Ray. Tuurlijk, Where Is My Husband was echt niet te ontwijken dit jaar. En ja, op 22 oktober weten we of Ray straks officieel het album van het jaar heeft gemaakt. Maar goed, 22 oktober duurt nog even. Dus we kunnen alvast zelf even op de stoel van de jury gaan zitten.

0: is 3FM Ticket Maand. Luister iedere dag naar 3FM en maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
1: Vanuit gefeliciteerd, jij gaat naar Kloot!
2: 3FM Ticket Maand.
0: Check 3FM.nl.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ja, je hebt anderhalf maand geleden ongeveer 3FM Trending Talent gewonnen. Hoe is het nu?
1: Ja, het gaat goed. Ik ben vandaag wel heel erg moe, moet ik zeggen. Want ik had gisteren mijn eerste eigen headline show. En dat was gewoon onwijs knallen. Dus ik heb vandaag echt even zo'n dip.
2: Ja, werkt het zo? Is het een soort dat je een soort katerig brak kan worden na zo'n enigere show? Ja?
1: En ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar ik vandaag dacht ik echt, wow, heb ik gisteren gedronken, maar ik heb helemaal niks gedronken. Okay. Maar het voelt echt alsof je een kater hebt.
2: Oké, okay, je eerste eigen headline show dus, dat moet dan wel een groot spektakel zijn geweest.
1: Ja, het was echt fantastisch. Niet normaal, het was ook uitverkocht.
2: Ja, kun je me even meenemen naar die avond? Want jij stond op het podium, maar stel ik stond in de zaal. Wat had ik een beetje kunnen meekrijgen daar?
1: Nou, de show bestond eigenlijk uit de afgelopen liedjes die ik heb uitgebracht. Met eromheen mijn verhaal over de liefde. Omdat mijn meeste liedjes eigenlijk over liefde gaan. En mijn EP is gisteren ook uitgekomen. En die gingen we lekker vieren met z'n allen. Dus ik heb de liedjes van de EP allemaal gezongen.
2: Ja, het zijn dus wel vooral een beetje songs over dat het niet helemaal lekker loopt in de liefde. Dat het wat minder gaat, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Is dat dan niet juist dat mensen dan ook een beetje sipjes van worden en denken van wauw, dit is zo herkenbaar. Het gaat bij mij ook slecht in de liefde. En...
1: ja, dat kan ik begrijpen dat je dat denkt, maar er zitten ook echt hele erg tempo songs tussen. En ik denk dat ik een goede mix kan maken tussen ook weer hoopvol zijn. Dat het ook wel weer goed komt en daar wissel ik gewoon lekker in af.
2: Jouw EP die is gisteren uitgekomen, Onvoltooid Verleden Tijd. Wat wil je daar precies mee vertellen?
1: Nou, Onvoltooid Verleden Tijd staat eigenlijk voor de fase waar ik in heb gezeten. Een fase waarin ik en de persoon die ik tegenover mij had staan de hele tijd elkaars verhaal heropende en we het gevoel hadden dat we weer terug bij elkaar moesten komen. En dan sloot dat verhaal weer en dan kwamen we weer terug bij elkaar en zo ging dat maar door. En voor mij was dat een soort onvoltooid verleden tijd waar ik daar dan op terugkijk. Omdat je de hele tijd het gevoel hebt dat je terug moet in het verleden en terug naar elkaar. Maar al mijn liedjes gaan eigenlijk over die zoektocht in die onvoltooid verleden tijd. En het de hele tijd terugkruipen en een soort zoektocht naar gevonden en vergeten willen worden.
2: En op dit moment is het nog steeds onvoltooid verleden tijd?
1: Nee, niet echt. Het is wel echt afgesloten. Het is ook een hele tijd terug. Maar ik denk dat, omdat ik er de hele tijd wel nog over zing, ik ben dan ook wel een gevoelig persoon die daar wel nog in terug kan kruipen, in die gevoelens.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja, dat je liedjes over een bepaald persoon schrijft, dat je die ook weer op een podium brengt, dat ja, krijg je ook wel oude herinneringen die naar boven komen.
1: Ja, zeker.
2: Ja, maar dat weet je wel mee te dealen op een podium.
1: Ja, je gaat er ook go with the flow en... dat is ook gewoon een beetje wat muziek maken is, toch? Het is je kwetsbaar opstellen en... ja, ik weet niet, dat lukt wel, ja.
2: Hey, wat gaan we de komende tijd van jou verwachten? Wat kunnen we horen? Heb je nog wensen?
1: Nou, er komt over 2 weken nog een hele leuke verrassing.
2: Oh.
1: En daar kan ik heel misschien al wel wat over kwijt. Ik heb namelijk mijn EP dan uitgebracht, maar er komt nog een bonus track. Daar kijk ik heel erg naar uit, dat mensen die gaan horen... dat gaat de EP nog even helemaal volledig maken... en ik ga natuurlijk gewoon lekker verder schrijven en er komen hopelijk snel weer nieuwe songs uit en ik ga langzaam ook wel bouwen naar een album toe.
2: Ik ben heel benieuwd. We gaan nog heel veel van je horen. Ik hoor het al. We gaan nu, we gaan nu sowieso jouw liedje even op de radio draaien die je gisteren ook dus hebt gespeeld. Mustabe live op 3FM met Onvoltooid Verleden Tijd.

Hey, moet je niet vaker naar een concert gaan? Het was mijn goede voornemen voor 2026. En nou, voor het eerst heb ik me wel aan mijn goede voornemens gehouden. De Kooks, Lesher, Tommy's, Loyal Carter, Balo Brigada. En elke avond was onvergetelijk. En ja, ik snap je, concertkaarten zijn echt fucking duur. Maar daarvoor ben ik er vanavond. Hè. Ik trakteer en jij wint zometeen misschien wel kaarten voor Gracie Abrams.

maand lang maak je kans op kaarten voor jouw favoriete artiest. Vandaag dus Gracie Abrams. Het is heel simpel. Hoor jij zo meteen het 3FM Ticket Alarm? Pak dan de NPO Luister app en vertel waarom jij erbij moet zijn. Dus, zometeen. Misschien wel. Het 3FM Ticket Alarm. Hoor jij het Ticket Alarm? App me gelijk via de NPO Luister app. En ga 10 mei 2027 naar Gracie Abrams.

0: De mega-hit van Miley, Bass Persuade bij 3FM.
1: 3FM, ticketmaand.
2: Gracie Abrams.
0: Ja, en daarvoor hoorde je het 3FM Ticket Alarm. Het is ticketmaand op 3FM. Elke dag maak je kans op de dikste concerten. En vandaag dus Gracie Abrams. Hoor jij het Ticket Alarm, moet je gelijk appen via de NPO Luister app waarom jij erbij moet zijn. Het is tijd om de winnaar op te bellen.
3: Met Sander.
0: Sander, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo. Je spreekt met Jasper.
3: Hey Jasper.
0: Hi. Je zit een beetje hoog in je energiemerk. Hoog in je ademhaling.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe komt dat?
3: Ik lig al in bed. En ik moet er morgen heel vroeg uit. Oh. Maar ik kreeg wel de opdracht van mijn dochter. Doe alsjeblieft mee, want ik zit nu in de Ziggo Dome. Ik kan niet meedoen.
0: Je dochter is bij Roxy Dekker, denk ik dan?
3: Bij Roxy Dekker nu, ja.
0: Oké, maar hoe oud is je dochter?
3: Die is net 18.
0: Net 18, oké. En jij blijft speciaal voor je dochter op om kans te maken op kaarten voor Gracie Abrams?
3: Ja, dan ga ik met haar mee, als dat gaat lukken, uiteraard.
0: Mag dat van je dochter, denk je?
3: Nou, ze heeft geen keus.
0: Dat heb ik ook wel weer, ja. Oké, wat betekent Gracie Abrams voor jouw dochter?
3: Nou, ze had de hele dag met haar oortje in. En ze heeft een aantal fans, zoals Benson Boone, Taylor Swift en sowieso Gracie Adams. Abrams. Dus de hele dag horen we dezelfde muziek. Dus zij is echt wel een heel groot fan.
0: Ja. Ja, Sander, ik heb goed nieuws voor je. Jullie gaan er één!
3: Die is wel gaaf. Onwijs gaaf.
0: Ja, gefeliciteerd. Je kan je dochter een appje sturen en haar alvast feliciteren, want 10 mei 2027 staat Gracie Abrams in de Ziggo Dome en jullie zijn erbij.
3: Nou, ontzettend leuk. Hartstikke bedankt.
0: Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: 3FM. Vooraan met zometeen Nothing but Thieves. En ook The Magician komt eraan. Eerste nieuws.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
19: Zo.
11: Wat een geld.
20: 18.000, wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is 3FM ticketmaand.
25: Vandaag jouw kans op tickets voor...

0: LOE. Erkend online leren.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets

verwerpen op het live-archief. Het programma voor ramen staat inmiddels al bijna 4 jaar. Dus ook 4 jaar aan live-archief. En ik ben even afgedaald naar de kelder om hier te kijken wat er allemaal te vinden is. En ik denk dat ik de perfecte opname voor dit moment heb. Het is de eerste week van september, het regent pijpen stelen. Je moet weer naar je werk. Het is gewoon even weer zo'n realisatiemomentje van... gewoon even weer... Het is gewoon even niet. Wat dus de perfecte basis is voor een live sessie van Gold Kimono. Want als er iemand klinkt als zomerzon en even geen zorgen, dan is het Gold Kimono wel. Hij stond in januari 2024 hier bij Vooraan in de livebox. En ik neem je graag even mee. Gold Kimono, last.

Sabrina de Carpenter, Espresso bij 3FM. Volgens mij is Oasis iets van plan. En fans die denken dat ze erachter zijn van wat het is. De band die plaatst namelijk mysterieuze video's op Instagram. Eergisteren bijvoorbeeld, 2 gasten in een vis- en chipszaak. Ze zitten daar wat, maar verder gebeurt er eigenlijk niks. Tot iemand een beetje beter ging kijken wat er nou precies gebeurde in het filmpje. Want overal in die video staan cijfers verstopt. De prijs van vis en chips. Een telefoonnummer staat op de flyer. Cijfers op een poster. En fans zijn een beetje gaan puzzelen. En ze hebben al die cijfers achter elkaar gezet. En wat blijkt? Het zijn coördinaten. Het zijn de coördinaten van Celtic Park. Het is een gigantisch stadion in Glasgow. En gisteren verschijnt er weer zo'n video. En ook daar staan aanwijzingen. En die leiden naar het Etihad Stadium in Manchester. Oasis zelf heeft er nog niks over gezegd, maar 2 video's, 2 stadions. Het begint toch verdacht op een nieuwe tour te lijken. Dus nu wachten op een filmpje met 52.3143 49419, oftewel de Johan Cruijff Arena. Dat zou

Zorgen we ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste muziek en artiesten. En ja, als er één artiest is die je nu in de gaten moet houden, dan is het wel Adela. Geloof me, over een half jaar heeft iedereen het over Adela. Ze komt uit Slowakije, heeft fel roze haar en gaf op Lowlands een show bij veel mensen in de top 5 eindigde van beste optredens. En gisteren is haar debuutalbum Prima uitgekomen. En ja, echt, het is de moeite waard om dat even aan te zetten ergens deze week. Het is een beetje Charlie XCX in haar Brad-tijd, maar ook een beetje Addison Rae en een klein vleugje Ariana Grande. En de grootste klapper op het debuutalbum is natuurlijk de grote doorbraakhit Ain't in L.A. Het is een reminder dat de baddest bitches niet alleen uit New York of L.A.

3FM. En je mag alleen naar Chris Tessie luisteren als je een lekker ding bent. Kijk maar naar zijn DJ-booth. Alleen maar modellen en van die afgetrainde gasten die een t-shirt bij de garderobe hebben ingeleverd. Ja, ik hoor er zelf niet tussen, maar... Ja, sorry, ik vind zijn muziek zo vet. Chris Tessie heeft een nieuwe plaat en die laat ik graag aan je horen. You Know Me bij 3FM.

Dennis bij 3FM. Poeh, ik heb een beetje last van knaldrang. De zaterdagavond verandert langzaam in de zaterdagnacht. En ik ben even op zoek naar een soundtrack voor deze zaterdagnacht om even flink te knallen. En jij mag bepalen wat het wordt. Welke knaltrack wil jij horen op 3FM? Laat het even weten via de NPO Luister app of bel me 0909-1336. Hoor je hem zo op 3FM. The Hot and Freddy. Touch, touch.

Riders bij 3FM. Het is bijna zaterdagnacht. Tijd om even flunk te gaan knallen. Ik kreeg deze binnen via Harry. Die vroeg, kun je Chase en Status voor me draaien met Backbone? Komt-ie aan voor jou bij 3.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Ja hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: Eerst het NOS Journaal. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Rondé.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
3: Allee. Je bent bij 3FM. Zometeen neem ik je even mee naar België. Eerst muziek van Bente.

nieuws van Bente Parachute bij 3FM. Allee! Hey, ik neem je even mee naar het allermooiste land van de wereld en dat is België. Ja, oké, het bier helpt en ik kan uren luisteren naar van die Vlaamse woorden, weet je wel, hè? Damspeker. Godverdekken. Maar het allermooiste uit België, dat is de muziek. Er zit iets dromerigs in, iets waardoor je even gas terugneemt. En Fem is ook zo'n Belgische band. Ze timmeren jaren al rustig aan de weg en ja, langzamerhand worden ze steeds wat bekender. En ik heb een liedje vast en ja, dit ga je sowieso te gek vinden. Het is perfect voor een moment dat je wakker wordt, de zon schijnt, je neemt een kopje koffie en je bent met iemand van wie je heel veel houdt. Het is nieuwe muziek van Fem. En die heet Better Late Than Never, nu bij 3FM.

nieuwe muziek van Fat Dog voor je draaien. Ze zijn hard onderweg naar een nieuwe album dat volgende maand uitkomt. Het gaat Cancel Me, I'm Tired heten. En we hebben daar natuurlijk al wat singles van gedraaid hier op 3FM. Ze zijn qua sound echt een andere straat ingeslagen dan hun vorige werk. Het harde, onverwachte en het randje. Het zit er nog steeds op, maar het is wat toegankelijker geworden. In het najaar gaan ze ook op tour en ze gaan naar Nederland. Ze komen namelijk in Utrecht, Nijmegen. Utrecht is al uitverkocht, maar Nijmegen kun je er nog bij zijn. En dat is echt een aanrader. Ik heb ze zelf een keer live gezien. En het is echt een dak eraf werk. Ik ga nu de nieuwste single voor je draaien. En die heeft dezelfde titel als het aankomende album. Cancel Me, Call It What You Want, Fat Duck. Hoor je nu bij 3FM.

0: 3FM en thanks for the memories.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Het is zaterdagavond, officieel al zondagnacht. Bij uitstek de nacht om in de lampen te gaan hangen, op de bar te gaan staan of de club in te duiken. Ja, misschien ben je op dit moment wel aan het indrinken met vrienden of zit je in je eentje op de fiets naar de stad. Ja, wat je ook gaat doen vanavond, als je de stad in gaat, is een grote kans dat je de nieuwste van Mau P gaat horen. Die kun je hier verkennen.
2: Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam.
0: Yes, lekker knallen. Maar nu heeft hij dus een nieuwe track uit, A Little Bit More. Dit heeft alle ingrediënten die je voor een zaterdagavond wil hebben. Een goede opbouw, een goede kick, een makkelijk te onthouden vocal. En het is melodisch.
2: Cause I got my drugs from Amsterdam.
0: Dit is zo'n track waarvan je een zuur gezicht...

Sigh Animal. Hey, sommige nummers moet je niet luisteren met een kop koffie in je hand. Tenzij je graag die koffie over je heen wil gooien dan. Want deze nieuwe van Bleach 93 die begint met zo'n smerige baslijn en beukende drums, dat je eigenlijk direct in een moshpit wil belanden. In België weten ze inmiddels, daar stonden ze deze zomer onder andere op Rock Werchter en is hun volgende show al helemaal uitverkocht. Tijd dat wij even gaan beseffen hoe goed dit is. Het is muziek van Bleach 93, Figure 8, nieuw bij 3FM.

Modest, Show Me Love bij 3FM. Alvast sorry. Sorry. Want ja, ik ga je een beetje jaloers maken. Voor bijna iedereen zit de vakantie erop. Hè. De wekker gaat weer om 5:45. Bammetje pindakaas smeren en hup. Door de regen op je fiets naar je werk toe. Back to reality. Maar ja, ik ga weg. Ik ga naar Marokko, 32 graden, volop zon. Perfect voor een roadtrip. Ik heb met twee vrienden hebben een auto gehuurd en we gaan daar een beetje rondtrekken. Waarheen weten we nog helemaal niet, maar dat het vet gaat worden, dat kan ik je wel vast verklappen. En ja, ik heb wel even je hulp nodig, want er is een probleem. We hebben nog geen playlist voor de roadtrip. En wat is nou zo'n goede roadtrip track, hè? Die je een beetje het gevoel geeft dat je onderweg bent. Raampje open, landschap dat aan je voorbij trekt en eigenlijk... Die rit die mag nog wel een uur langer duren, omdat je gewoon zo lekker aan het karren bent. Zo'n nummer dat daarna voor de vakantie altijd vast zit, weet je wel. Heb jij voor mij zo'n roadtrip track? Een lekker liedje voor in de auto. Laat hem even weten via de NPO Luister app. Wat is nou de perfecte roadtrip track? Stuur me een appje via de NPO Luister app en dan draai ik hem zo meteen op 3FM naar Chapel Roan. En eerst is het de nieuwste Jungles.

0: hele goede nacht. Het is 1:15. En ik, sorry, ik ben je een beetje aan het plagen. Misschien een beetje aan het pesten. Want ik ga op vakantie volgende week vrijdag. Ik ga naar Marokko. 2,5 week weg. Lekker roadtrippen. Maar ik ben wel even benieuwd naar je hulp. Want ik ben op zoek naar een goede roadtrip track. Welke auto, of nee, niet welke auto. Via het Multipla. Nee, welk liedje moet ik in de auto opzetten? Barry, goeienacht.
1: Hey Jasper.
0: Hoe is je avond?
1: Heerlijk.
0: Heerlijk, oké. Stel, wij zitten samen in die auto roadtrippend door Marokko. Laten we even beginnen. Wie rijdt? Rijd jij of rijd ik?
1: Dan rijd ik.
0: Ja, hoezo dan? Vertrouw je me niet?
1: Ik hou van... Jawel, zeker wel. Okay. Maar ik hou van rijden en ik vind het leuk om gewoon lekker alles te zien.
0: Ja? Wat vind je mooi om te zien? Wat zou voor jou een perfecte locatie zijn om te gaan roadtrippen?
1: Ik hou van Italië.
0: Door Italië, oké. Okay. Samen in een Multipla door Italië?
1: Nou ja, Multipla.
0: Oké, okay, we doen een Ferrari, hè? Barry Ferrari, doen we dat wel?
1: Ja, dat is beter.
0: Oké, okay, we gaan samen daar en Wat zijn dan een beetje nummers, waar ga je goed op in zo'n auto? Wat voor soort muziek vind je lekker?
1: Nou, er zijn er wel een hele hoop.
0: Oké. Okay.
1: Ik vind Sky and Sand van de gebroeders die dat nummer gemaakt hebben.
0: Wie dan?
1: Heel vet.
0: Wie dan, Barry?
1: Ja, ik kom er hier vanaf.
0: Paul en Frits?
1: Koudbrenner.
0: Ja, heel goed.
1: Zeker. Maar wat ook lekker is, is Disclosure en...
0: Je gaat wel een beetje voor de elektronische sound op onze grote trip.
1: Ja, gewoon een beetje mellow, relaxed, maar toch niet te heftig.
0: Ja, precies. Dat we een beetje gewoon rustig door kunnen karren. Langzaam over mooie wegen.
1: Je kan een beetje om je heen kijken. Je kan een beetje genieten van alles wat er om je heen gebeurt.
0: Ja.
1: En uiteindelijk, ja, je ziet heel veel zand en heel veel, ja, niks.
0: Ja.
1: Maar het is wel gewoon lekker relaxed om gewoon de ondergaande zon te zien.
0: Ja, je hebt wel gelijk, Barry. Nou, laten we gaan rijden. Laten we in dit geval trouwens, ik rij even. Dat lijkt me iets veiliger in dit geval. Ja. Maar ik ga wel deze voor je draaien. En ik ga hem gelijk toevoegen aan mijn...

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.